0: is music. Studio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op plaatsen in Libanon, in het zuiden en het oosten van het land. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen en er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Er waren gisteren ook al 2 doden gevallen bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in Libanon al zeker 4.300 mensen gedood. Het wandtapijt van Bayeux is zeer licht beschadigd geraakt tijdens de overbrenging van Frankrijk naar Londen. Bij een grondige inspectie door verschillende deskundigen werd vastgesteld dat er een scheurtje is in 2 draden die door het tapijt lopen. Het tapijt is het komende jaar te zien in het British Museum in Londen. Experts waren bezorgd over onomkeerbare schade, maar dat blijkt dus goed mee te vallen. Het tapijt keert in de zomer van volgend jaar terug naar Normandië, waar het dan een restauratie zal ondergaan die ook al meerdere malen is uitgesteld. Op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn doelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de 2e ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanne van de Winkel en Daria Snikoer ook in de 1e ronde. Dus zij gaan naar de 2e ronde. En in het voetbal is Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken van Brugge was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er ook zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
2: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kal bij elkaar.
1: Dankzij de zege gaat de club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. De club heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog dit weekend. Lommel blijft 8e. En dit en volgend weekend is er hinder op de E314 van Aarschot naar Lummen. Wegen en verkeer gaat nieuw asfalt leggen tussen de op- en afritten van Aarschot en Tiltwingen over een traject van zo'n 3 kilometer. Het verkeer naar Limburg moet er over 1 rijstrook en er is een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Vannacht wolken, wat lichte regen. Later vannacht klaart het op en minima rond 16 graden. Overdag wordt het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog en maximaal tot 22 graden. Zondag begint de dag zonnig, tegen het einde van de dag dan kans op een bui en zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel. The party never stops.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg heeft een nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Beer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Beer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook al maatregelen genomen. De kinderopvang blijft gewoon open. Hackers hebben meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze hebben gestolen van de stad Berlijn. De stad wou het gevraagde losgeld, zo'n 2 miljoen euro, niet betalen. De gestolen data werden door de hackers na het verstrijken van de deadline vrijgegeven op het darknet. Het gaat om ongeveer 1,4 miljoen bestanden, onder andere personeelsdossiers, loonbrieven, maar ook vertrouwelijke documenten uit parlementscommissies en kwetsbaarheidsanalyses van de drinkwatervoorziening in Berlijn. Een door nazi's gestolen schilderij wordt teruggegeven aan een erfgenaam van een Joodse kunstverzamelaar. Dat is overeengekomen in een schikking en bekrachtigd door een Argentijnse rechter. Het schilderij, genaamd Damesportret, gemaakt door de schilder Giuseppe Vittori Ghislandi, dook vorig jaar op toen Nederlandse journalisten het werk zagen hangen op foto's van een IMO-advertentie op een Argentijnse makelaarssite. De woning in kwestie was van erfgename van een nazi die na de Tweede Wereldoorlog tientallen geroofde kunstwerken meenam op zijn vlucht naar Argentinië. Op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanne van de Winkel en Daria Snigur. Vannacht wat wolken en lichte regen. Later vannacht klaart het op, minimaal rond 16 graden. We krijgen een bewolkte dag, wisselend bewolkt, soms opklaringen, overwegend droog. En ook maximaal tot 22 graden. Zondag begint zonnig, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hé, waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast. Waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de A&M.
1: Gekocht bij de A&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Luik waarschuwt dat het streng zal optreden tegen bezoekers die dit weekend het afgesloten gebied in de Hoogvenen betreden. Stewards van het natuurpark zijn aanwezig om bezoekers te informeren en te begeleiden naar zones die wel toegankelijk zijn. Intussen blijven brandweerploegen uit 3 Waalse provincies nog nablussen. Om brandhaarden snel op te sporen worden ook drones van de civiele bescherming ingezet in de Hoogvenen. De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die kaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gestemd over de zaak. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan wel gevolgen hebben voor schoolboeken en ook voor navigatiesystemen wereldwijd. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er ook zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg een warm welkom van het Lommelse publiek en daar was hij blij om.
1: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: En dankzij de zege van Club Brugge staat de ploeg mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog dit weekend. Lommel blijft 8e. En de overkoepelende vereniging van Belgische voetbalsupporters eist de onmiddellijke intrekking van het verbod voor Antwerpfans om de competitiewedstrijd van vanavond op Standaar bij te wonen. Ze zijn niet welkom in Luik. Volgens de Luikse burgemeester De Meijer zijn er niet voldoende politiemanschappen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Volgens de supportersvereniging is een verplaatsingsverbod een gemakzuchtige oplossing en worden 1000 fans die hun tickets en vervoer al geregeld en ook betaald hebben, nu gestraft. Vannacht nog wat wolken, minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt, maar meestal wel droog, met maximaal tot 22 graden. Zondag begint de dag zonnig, tegen het einde van de dag krijgen we dan kans op een bui en zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog, meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook al maatregelen genomen. De kinderopvang blijft wel gewoon open. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op plaatsen in Libanon, in het zuiden en het oosten van het land. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen en er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Er waren gisteren ook al 2 doden gevallen bij Israëlische beschietingen in het zuiden van het land. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in Libanon al zeker 4.300 mensen gedood. En in Bolivia zijn zeker 2 mensen omgekomen bij een explosie aan een legerbasis. Die ontploffing gebeurde in de regio La Paz in het westen van het land. Volgens de politie lag er op die plek ook vuurwerk opgeslagen. Maar de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Er zijn ook 59 gewonden en 7 mensen zijn nog vermist. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel gisteravond. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar beseft dat Club beter kan dan wat het liet zien.
2: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten. En aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
1: Dankzij de zege gaat de club voorlopig wel mee aan de leiding in het klassement. Met 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog natuurlijk. Lommel blijft 8e. Het is helder, minimaal rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt, overwegend droog met maximaal tot 22 graden. Zondag begint zonnig, tegen het einde van de dag dan kans op een bui. En maximaal zondag tot 25 graden.

0: Brussel. Het is 6:00. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het parquet van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd al begin augustus ingediend bij de politie en ondertussen is het aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt op dit ogenblik een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook maatregelen genomen. De kinderopvang blijft intussen wel gewoon open. In de Verenigde Staten, in Massachusetts, is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen en bekende dat ook, maar deed dat naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
1: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
0: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen. Er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Ook gisteren vielen 2 doden bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropvlakkering van het conflict in maart zijn in het land al zeker 4.300 mensen gedood. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. En voor Hans van Aken was dat een speciale match, want hij doorliep de jeugdreeks van Lommel en maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
2: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren, maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: Dankzij deze zege gaat club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar herpakten zich en wonnen uiteindelijk met 89-75. Morgen spelen de Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. En op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanna van de Winkel en Daria Snigur. Het weer dan nog, wisselend bewolkt en overwegend droog vandaag. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, maxima van 18 tot 22 graden. Morgen en ook maandag afwisselend zon en wolken en kans op een buitje hier en daar. Morgen halen we 25 graden, maandag wordt dat 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op ikea.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promokoken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
11: Life is music. Life is music.
12: Studio Brussel.
13: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden, dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. En vooral in de grote steden belanden daardoor vaak honderden kinderen op een wachtlijst. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
14: 1. Een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Vanuit Voetbal Vlaanderen vragen wij enerzijds aan alle mensen die in het voetbal bezig zijn of ouders, ja, neem ook verantwoordelijkheden op. Word coach van je kind. Langs de andere kant vragen we natuurlijk aan de overheid om meer middelen vrij te maken voor zowel sportinfrastructuur als voor de echte ondersteuning van sportclubs door middel van personeel dat daar te werk kan gesteld worden.
13: Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal €3000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. Het gaat om een premie die al was aangekondigd 3 jaar geleden, maar steeds werd uitgesteld. Het aantal plaatsen bij onthaalouders neemt al 10 jaar lang af en Vlaamse minister van Welzijn Caroline Genee wil met deze premie naar eigen zeggen die neerwaartse trend keren. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek. Er is nog geen verdachte. In Massachusetts in de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy geëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. Maar de jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Grave vanuit de VS.
15: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verderzetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
13: In Jemen, in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland, zijn bij zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen al meer dan 120 doden gevallen. De Houthi-rebellen begonnen donderdag een offensief met grondtroepen, drones en raketaanvallen. De Houthis controleren al jaren grote delen van Jemen en ze proberen nu de regio bij Bab el-Mandeb te veroveren. Dat is een zeestraat die toegang geeft tot de Rode Zee en belangrijk is voor de internationale scheepvaart. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar hij beseft ook dat Club beter kan.
16: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
13: Dankzij deze zege gaat club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten. Dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken. Maxima tussen 18 en 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken. Een kans op een bui. Morgen wordt het tot 25 graden. Maandag halen we 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
17: Ga van...
18: kijkfile.
17: Naar...
19: ah, Serke, kijk eens, hè.
17: Met de trein.
20: Studio Brussel.
21: De tijdloze op zaterdag.
20: Dave Peters.
22: Ja, hallo. Maandag 28 graden. Dan toch nog maar eens een chipolata erop gooien. Waarom niet? Goedemorgen.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

Goedemorgen, Heidi terug. Goeie zaterdag ook voor jou. Nog wat Dave Grohl dan? Ja. Lekker, hè, om de ochtend te beginnen. De zaterdagochtend stond ik daar op Pukkelpop voor zijn dochter. Zegt hij toch niet af, zeker? Echt zitten spoeien, rapper, gedoucht, alles er nog maar bij. Goed, een klein fragmentje om het goed te maken. Violet Grohl, even heel kort. Mag dat, ja.

als u begrijpt wat ik bedoel. Freddie Mercury zou 80 zijn geworden. Zullen wij dat eens vieren tussen 9 en 10 met alleen maar Queen en de Freddie erbij? Doen we dat? Het is geen democratie, ik kan het gewoon doen. Goedemorgen trouwens.

0: Radio Gaga van Queen. Straks tussen 9 en 10, een uur lang Queen. Gaan we dat doen? Ja of nee? Ik zei het al. Ja.
1: Ja,
0: dat gaan we doen natuurlijk. Hè? Ja. Hij zou 80 geworden zijn. Mooie man. Marjolein Habelink in de app. Ben je blijven logeren op de VRT? Vertrokken naar onze shift met jou op de radio. Nu bijna terug thuis met jou. Samuel zie ik ook binnenkomen. Samuel Stevens. Samuel, niet schrikken. Ik bijt niet. Niet tot bloedens toe.
2: Welkom bij Voice.
0: Ja, Samuel, hoe jammer. Heel veel mensen, hun gsm staat nog af natuurlijk. Hè, maar ik probeer dat dan graag. En je weet nooit of het lukt. Goed, Bo Steven is ook al wakker. Die gaat misschien ook eens bellen zo meteen. Maar ook nog niet onbelangrijk. De laatste Hoover Phonics Show met Raymond. De geweldige Raymond. En kijken vanavond op de vredesfeesten in Sint-Niklaas. En ja, Raymond, waarom stoppen is dan de vraag.
3: Ja, mijn rug en mijn gezondheid eigenlijk. Mijn fysieke toestand is niet meer optimaal, moet ik zeggen. Mijn rug, ik heb ook al 3 hartoperaties ondergaan. Dus mijn rug is echt wel... Allee, het is kort om te zeggen wat er niet mankeert van mijn rug en wat er wel om mankeert. Dus mijn rug is echt volledig omzeep.
0: Ik heb de eer gehad om er samen nog ooit pintjes mee te pakken bij een wedstrijd van Red Star Waasland. En daarna, ja, waar ging hij allemaal naartoe? Geweldige voetbalfan ook, Raymond. Schitterende kerel. Hij heeft toch nog iets om jullie wat warmer te maken voor vanavond.
3: Ik wil nog aan iedereen dat tijd heeft, de 5 september. Kom dan met Sint-Niklaas en doe maar een groot feest van me.
0: Voilà, bij deze een warme oproep. Hoverphonic, ga, al was het maar voor Raymond. Ja, de man die rock'n'roll echt belichaamt in ons land, in de belpop, dat moet je vieren. Wees er voor hem. Ik heb wat Hoverphonic voor jullie ook, denk ik. Ja.

0: Bellamy for President. Zo eens kijken, meteen eens kijken hoe het zit in de agriculturele sector. Niet onbelangrijk, maar onbelangrijk zeg. Moet ik even mijn mond uitspoelen met wat bruine zeep en dan komt het goed. De go-go's die staan al klaar trouwens.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
4: Check. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar 299 euro. Mediamarkt.

0: Boer Steven, je hebt mijn nummer. Als je mij nu hoort, kan je me dan eens proberen bellen? Boer Steven, we gaan dat even live uittesten. Oh, wacht, er komt hier al iets binnen. Echt ongelooflijk, hè? Wonder der techniek. Hallo, met wie?
1: Boer Steven.
0: Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja, wij zijn nu ook belvrienden, hè? Je hebt niet geslapen vannacht, hoe komt dat?
1: Wel, het was gisterenavond hier bij ons in de buurt, KLJ Café, van de KLJ van Aarselen.
0: Oké.
1: Okay. Superleuk, pintje drinken, beetje socializen onder de mensen en ja. Ja, een beetje te laat in mijn bed gekropen.
0: Ja, word jij al herkend omwille van je stem? Moet jij al handtekeningen uit delen, Boer Steven?
1: Wel, gisterenavond, slash vannacht, net niet, maar het gaat toch niet lang meer duren, denk ik.
0: Het gaat niet langer duren, hè? Ben je nu bij je koeien?
1: Ja, altijd, dit uur.
0: Oké, okay. We moeten straks nog eens testen, want ik heb iets klaarstaan of dat ook weer voor de melkproductie goed is. Waar is je zoon, Martijn, die het dan overneemt, het agriculturele bedrijf?
1: Ik denk, zijn schoenen stonden nog niet thuis, dus ik denk dat hij daar nog zit.
0: Zit hij er nog?
1: Ik hoop dat hij daar is. Ja, ik denk het wel.
0: Hey, ik heb die zijn nummer, moet ik eens bellen?
1: Maar ik weet niet waar hij met wakker ging. Kun ik het proberen? Ja, misschien wel.
0: We gaan niet oppakken, hè? Dan zeker van.
1: Ik weet het niet.
0: Stel je voor dat die de Marie-Louise is begonnen, of Into the Groove, of wat Vitalik, of wat Rammstein. Ja, die gaat gewoon aan de toog nog hangen.
1: Ja, waarschijnlijk. Of daar ligt hij onder de toog, dat kan ook.
0: Oh, ongelooflijk. Martijn, je weet toch wat er aan de hand is?
2: Je bent verbonden.
0: Malap. Dat is jammer.
1: Altijd hetzelfde.
0: Ongelooflijk. We gaan iets uittesten op jouw koeien, dat heb ik beloofd. Little by Little Oasis komt eraan. Stuur zo meteen eens in de app of je ziet dat de melkproductie stijgend is, Boer Steven.
1: Ja, ik doe dat.
0: Doe je dat?
1: Oké, ik doe dat.
0: Prettige ochtend nog en tot zeer binnenkort, hè.
1: Hey,
0: doei.

Ik krijg berichten van de agriculturele sector dat de melkproductie gestegen is dankzij de broertjes Gallagher. Soms heb je maar een halve seconde nodig om te weten wat er komt. Deze bijvoorbeeld. Dan weet je dat het two-pack time is. Proces afgerond, eindelijk. Hier zijn we, Changes. Vriendinnen van de radio, vrienden, goedemorgen.

0: 30 jaar lang mysterie in de hip-hop dus, hè. Maar Dwayne Davis dus schuldig aan moord. Op deze Tupac Shakur. En dan die laatste. Oh. Heerlijk, hè, die oh yeah erbij. Zijn jullie klaar voor de Prodigy? Ik hoop het wel.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Studio Brussel.

Freeze and the Prodigy. Je weet het, onze app staat hier ook altijd open. Het is allemaal via VRT Max. Nu kan je je weg een beetje vinden. Stuur mij gerust een bericht. Als je iets wil horen, als je iets kwijt wil, heb je een gek verhaal. Via de VRT Max app kan je ons gewoon bereiken. Goed, afgelopen week was hier iets ontzettend plezants aan de gang. In de gangen, je voelde een soort van nervositeit op de vloer. Iedereen was een beetje gespannen, in de goede zin van het woord. Mensen blijven ook langer gewoon hangen op de bureaus. Want wat blijkt, dan is er plots een showcase diezelfde avond. En dan, daar wil je dan bij zijn. Je wil dat niet missen. Heel veel mensen hebben ontzettend veel berichten gestuurd om erbij te zijn. Want inderdaad, Fontaines DC, die hebben hier op een paar meter van waar ik nu sta, hebben die gewoon het zweet van de muren gespeeld. Marianne hebben ze ook gespeeld. Er komt een nieuwe plaat aan. Dopamine Chamber is dat. 16 oktober geldt het zijn. Op donderdag 12 november kan je ze ook in de Afwasdoom zien. En omdat ik jullie graag zie, heb ik toch even geregeld dat wij een stuk van die showcase nu op jullie kunnen afvuren. Ben jij klaar voor de live versie van Favorite van Fontaines DC? Ik denk het wel, hè? 3, 2, 1...

0: All Night Long, Lionel Richie. Ik kan er straks nog wel ergens een verzoek tussen pompen. Als je origineel bent en me van een sokken blaast, dat heb ik dan wel heel graag van de sokkenblazerij. Gooi dat gewoon in de app. Dat gaat allemaal via VRT Max tegenwoordig. In de app, je vindt het wel. Je kan me wel vinden daar. Maar wat meer is, om 9 uur... Stel, je hebt in je bed liggen stinken tot nu en je wordt nu wakker. Om 9 uur gaan we iets heel bijzonders doen op de radio.
1: De Tijdloze op zaterdag. Studio Soul.
0: Want hij zou 80 jaar geworden zijn. The one and only Freddie Mercury. Je kent hem natuurlijk. Queen, uiteraard. Met een dik vet uitroepteken. Een uur lang, straks tussen 9 en 10.

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Vanaf morgen volledig op VRT Max.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Voor die goeiemorgen.
10: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
11: Goedenavond.
10: Waarbij je de dag wil verteren door te...
11: Dansen op deze toppers.
10: Voor wie non-stop info zoekt.
12: En nieuwsgierig is ook.
10: En voor zij die liever even...
13: Alles willen vergeten.
10: Met non-stop muziek.
12: Blijf luisteren, hè.
10: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smartspeaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
14: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
15: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
14: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
15: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
14: Oh, maar kijk eens aan.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
17: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
18: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
19: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
17: Amai.
19: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
17: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
19: Lidl, dat kan tellen.
20: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
21: Dit is Studio Brussel.
22: Studio Brussel.
23: Goedemorgen, een uur of acht.
24: VRT Nieuws.
25: Toon Janssens.
26: Veel voetbalclubs in Vlaanderen werken met wachtlijsten. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
27: Komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Dus ik heb er op dit moment geen goed gevoel bij.
26: Vooral in de steden staan vaak honderden kinderen en jongeren op een wachtlijst. Dat is ook het geval bij de voetbalclub van Kesselo bij Leuven, zegt jeugdvoorzitter Tom van Tienen.
28: Vandaag stonden we op 408, waarvan een aantal kinderen de afgelopen dagen nog zijn komen testen die we nog kunnen toelaten. Maar laten we zeggen dat die nog altijd op 360, 370 zal eindigen na die operatie.
26: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer in de provincie Limburg. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. Sport. In het voetbal heeft Club Brugge met 0-1 gewonnen op het veld van Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van de Lommelse supporters.
29: Ik heb ervan genoten. Zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven. Dus dan mag het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan.
26: Dankzij deze overwinning staat club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Gisteravond is de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek gestart. Bert Sterks geeft een overzicht van de avond.
0: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Pauline Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
26: En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar ze herpakten zich en wonnen uiteindelijk met een 89-75. Morgen speelde Cats hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden en maandag zelfs 28 graden.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
3: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
4: Brussel.
5: De tijdloze op zaterdag.
4: Dave Peters.
6: Lap, maandag 28 graden moet ik weer kipfilets inkerven, marinade maken, een nachtje laten staan, dan de grill op. Ja, waarom niet?
4: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.
6: Veel plezier hoor. Goedemorgen trouwens, welkom.

beetje bezwerend, hè? Alsof er paarse pimpelnezen zitten te toeteren rond je hoofd heen, maar dan op een goede manier. Dat klinkt misschien vreemd, maar het is goed bedoeld. Dat is een eerbetoon aan Fleetwood Mac. Lekkere band. Prince, die mag er ook zijn. Goedemorgen, wees welkom trouwens, ja. Dag Leander ook. Je had Dreams gevraagd. Het werd Everywhere. Sorry daarvoor. Olivier, goedemorgen. Iedereen. Straks tussen 9 en 10. Queen special.

0: Prince, ik dacht al even dat het 10 uur was, zegt John. Weer al een heerlijke ochtend. Bedankt, Dave. Dat is graag gedaan, John. Het is hier altijd 4:15, maar dat kan ook 0,0 zijn. Het is ook altijd 4:15 hier. Het is eigenlijk altijd Prince-tijd.
1: Studio Brussel.
2: Je wordt wakker met de beste tijdloze muziek.
1: De tijdloze op zaterdag.
0: Ik was het even stiekem vergeten, maar die Billy Corgan die was natuurlijk in Bozar met een geweldig symfonisch orkest erbij. A Night of Melancholy and the Infinite Sadness. Ja, Billy Corgan, Bill Corgan zegt Pumpkins, een van mijn favoriete bands aller tijden. Ook nog zondag, jawel, dan staat hij in de Elisabethzaal in Antwerpen. Het is uniek hoor, en ik heb net even geswapt, ik heb gekeken en er zijn nog tickets. Echt waar, neem het van me aan als je daarbij kan zijn. Billy Corgan, heel intiem, heel ontkleed. Met 100 muzikanten erbij, dus het zal soms ook wel eens even van bombast zijn. Maar waarom ook niet, hè? Ik heb nog even wat dingen die Billy zelf aan jou wil toevertrouwen. Over het Belgische succes, maar dat ook weer keerde in de 90s. Hier gaan we.
3: You know, we had a very interesting history in the past with Belgium, because Belgium was probably the first country in the world, even more so than America, that really understood what the band was trying to do. Maybe it was the education system, or it's just the great the great ancestry, which I share with the Belgians and the Flemish. But then what was odd about that was Belgium was one of the first countries to go off the Smashing Pumpkins too. So by the time we got to Adore and Machina, the Belgium fans had basically turned on the band completely. So it was an interesting history.
0: Ja, hij heeft roots in Roeselare trouwens, als je dat nog niet wist, zijn overgrootmoeder, denk ik. Maar dus dat orkest, en die moeten dan zo die harde gitaarnummers van origine, die moeten dat gaan spelen. Hoe doe je dat dan, Billy?
3: It's an interesting thing to take songs which were written for, you know, a very aggressive rock band and recast them through an orchestra and choir. And, you know, when you're young and you're playing in a rock band, you think it has a lot to do with how hard the amps are being hit and the drums and the volume and everything. And there's something, of course, to that. But I think what's so beautiful is it takes something which was, you know, very emotional and at times painful and translates it as something sort of more beautiful.
0: Okay, dan gooi ik hier even alles dicht. We maken het gewoon even helemaal stil, want Maximize van Cleef, de man die de platen kiest, is terug uit vakantie en hij heeft mij een plezier gedaan. Mijn aller favorietste nummer, dat is geen woord, maar ik zeg het toch, van de Pumpkins. Dat wordt nooit op de radio gespeeld, heeft hij klaargezet. Het is niet ketchup, het is mayonaise. Mayonaise, geniet ervan.

0: Welkom.
1: Malee. Tim. Hallo, Tim. Tim, neem je gsm zo op, kom op. Je gaat er naartoe, naar Billy. Neem dan even op voor Billy, want je gsm staat stil. Dat zie ik zo, dat voel ik. Ben je niet? Oh, dat is zo jammer. Want zondag dus, Billy met een infinite sadness. Gewoon in de Koningin Elisabethzaal. Ik heb het even geswapt, je kan er nog bij. Maar wees snel, mis dat niet. Uniek, uniek, uniek, uniek gaat dat zijn. Billy Corgan is er helemaal voor jou. De recensies zijn zeerlovend.
2: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
3: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.

Pret, punk, pop van Sum 41 op de zaterdagochtend. Dat kan er nog wel bij, hè? Weet je wat? Ik heb met de Koevoet virtueel een gat kunnen maken in de muzikale gyprock hier. Dus er kan nog iets bij om dat op te vullen. Heb jij een verzoek? Wil jij iets horen? Gooi het nu in de app VRT Max. Laat maar komen. Doe maar.

0: Turn Me Over op het eind. Dat moet er toch bij, hè? De heer Kaminski, wat is het? 75 geworden?
1: Studio Brussel.
2: Je wordt wakker met de beste tijdloze muziek.
1: Tijdloze op zaterdag.
0: Arne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg, ik heb een dilemma, maat. Jij vraagt een geweldig lied. Olivier vraagt ook een lied, maar ik heb Olivier al 10 keer gebeld. En die, zijn gsm staat op stil. Die wou The War on Drugs met Pain. Wat wil jij?
3: Twee Belgen en Pizza Fluff.
0: Ja, zal ik het dan laten afhangen van onze app of niet?
3: Mij maakt niet uit.
0: Of heb jij hele sterke argumenten dat ik toch gewoon Twee Belgen moet draaien, Arne? Waarom zou ik dat moeten doen?
3: Het is gewoon een keigoed Belgisch nummer. Dus.
0: Ja. Dat is gewoon wel waar. Er valt geen spel tussen te krijgen. Hè? Eens kijken, want ik ben dat hier live allemaal aan het doen. Want ik wilde oorspronkelijk... Wou ik dus die... Eens kijken. Hè? Wou ik dus die War on Drugs erin gooien. Twee Belgen beats. Mannekes. Je doet me wat aan. Maar Beats of Love, dat is toch van Nacht tot Nebel? Niet?
3: Jawel.
0: Ja, sorry. Voilà. Weet je, dat is een interessant fenomeen. Als iemand iets heel zelfverzekerd zegt, gewoon dat nummer, dan... Want Arne, je hebt een betrouwbare stem, dus ik vertrouw jou dan. Dus ik ga dan ook gewoon er helemaal niet aan twijfelen. Ik zit dan gewoon te zoeken op Twee Belgen. Ongelooflijk. Beats of Love, dat gaan we live even flikken. Ja, ik heb hem gevonden. Zalig. Weet je wat?
3: Ja.
0: We gaan het gewoon doen. Wat denk je?
3: Keigoed.
0: Voilà. Goed, Twee Belgen, dat is voor een andere keer, hè? Ook goed in Kastelee, de groeten daar.
3: Okay,
0: I love the camper. Bye bye. Goedemorgen.

of Love. Uiteraard vannacht doet Nebel, maar vergissen is menselijk. Ik doe dat ook heel vaak. Coming Up van Suede bestaat 30 jaar. Ooit nog begonnen. Brad Anderson met Justine Frischman er toen ook bij. Ook even van vuile manieren gedaan. Die staat die ook met Albarn, denk ik, beginnen aan te pappen. Denk ik toch? Was dat zo? Ik denk het wel. Hè? En die had daarna nog een band, Elastica. Een paar 7 seconden klonk zo. Maar later zou het natuurlijk zo gaan klinken. Ik weet dat Karen en Tim nu in de auto zitten. En die Tim, dat is de grootste Suede van aller tijden. Als die Brad met zijn microfoon slingert, dan staat hij in volle glorie. Dan moet hij naar het front.

0: Ik word hier heel blij van. Weet je nog, als ze pas bovenkwamen in de 90s in die Brixton Academy show die zo vaak te zien was, was het MTV, ik weet het niet meer, ik denk het wel. De man van de War on Drugs is boven water, die ik probeer te bellen, denk ik toch, want hij heeft gereageerd in de app. Zijn naam is Olivier. Geweldige muzieksmaak trouwens, die Olivier. Olivier, ben je daar?
1: Hallo, met Olivier.
0: Olivier.
1: Hey.
0: Ik kon jou niet bereiken, vriend. Hoe komt het?
1: Ja, ik ben de hagen aan het scheren en dan hoor ik niet alles en dan voel ik niet alles het gepieper en van het machine.
0: Zeg maar,
1: ik, dat ik het gemist heb.
0: Ik hoor daar licht Kempen zegt Sint, dat is gewoon heel plezant op de radio. I love the Kempen. Waarom is de Kempen zo geweldig? Zeg dat eens even, Olivier.
1: Oh, dat hier mooi warm is en vriendelijke mensen.
0: Het zal wel zijn.
1: Down to earth, ik weet het, ja.
0: Het zal wel zijn. Die War on Drugs, hou hem in je achterhoofd. Stuur hem mij morgen opnieuw en dan ga ik hem voor jou spelen. Is dat goed?
1: Oké.
0: Hey, tot ziens.
1: Dank
0: u. Bye-bye.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
2: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
3: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
2: Aha, oké. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Meer tijd met je vrienden nodig?
5: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
4: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
6: Ching ching!
4: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
8: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja. Wie zit daar op te wachten?
7: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti bolognese. Ons varkens en kalfs gehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon...

blijkt als je gezamenlijk wakker wordt op de zaterdag. Je veronderstelt dat je misschien wel wat peper in de achteruitgang kan gebruiken nu. Ja, dan spelen deze heren graag een dans. Hey, welkom hè. Yo. Het is van de Verniet vandaag. Hier gaan we. Anarchy in the fucking U.

zie in de app dat je helemaal ontlast bent. Dat is een binnenpretje. Heel veel succes daarmee. Ik ben blij voor jou. I was a teenage sex pistol trouwens. Een tip. Dinsdag 8 september voor het luttele bedrag van 5 euro... kan je in de Roma lekker zittend kijken naar de Sex Pistols. Geweldige documentaire. Kan je daar gewoon gaan kijken? I was a teenage sex pistol. Mis dat niet. Dit gaan we even vieren. Het is de lange versie van Halloween. 15 jaar jong is dat. Bon Iver dus. En nog even vertellen, tussen 9 en 10 eren wij Freddie Mercury. Zou 80 zijn geworden. Een uur lang komt het zometeen jouw kant op. Maar nu even rillen en trillen van genot op je rug. Voel je het al? Ja, denk het. Sorry.

0: moeten we helemaal laten uitgaan. En in stilte voor de storm, de B-boys.
1: De tijdloze op zaterdag. Studio
2: Soul. Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with...

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Wat eten we vandaag?
8: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
8: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.
9: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Krevel.
12: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
13: Studio Brussel. Goedemorgen, een uur of 9.
14: VRT Nieuws.
13: Toon Janssens. Veel jongeren moeten lang wachten als ze zich willen aansluiten bij een voetbalclub. 1 op de 3 voetbalclubs in Vlaanderen werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden, dat zegt Voetbal Vlaanderen, bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
15: Komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Dus ik heb er op dit moment geen goed gevoel bij.
13: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer in de provincie Limburg. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is ook nog geen verdachte. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal 3000 euro als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije jaren is het aantal onthaalouders gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen in infrastructuur, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
16: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kindjes buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom.
13: Sport. In het voetbal heeft Club Brugge gisteren met 0-1 gewonnen op het veld van Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de overwinning, maar hij beseft dat Club beter kan.
14: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
13: Dankzij deze overwinning staat Club Brugge voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Club heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Gisteravond is in Brussel de 50ste editie van de Memorial van Damme van start gegaan. Er werden verschillende meetingrecords gebroken. De beste prestaties ooit op de Memorial in een bepaalde discipline. Dat vertelt Bert Sterks.
17: De Griek Karalis zorgde voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
13: Polstok-springer Mondo Duplantis was er niet bij. Hij haakte last minute af door een lichte blessure. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden en maandag halen we tot 28 graden.
18: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
19: Studio Brussel.
20: De tijdloze op zaterdag.
19: Dave Peters.
21: 80 zou hij zijn geworden, Freddie Mercury. Wij eren Queen dit uur. Wat wil je kwijt erover? Gooi het in de app VRT Max.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music. Nee.

Don't Stop Me Now van Queen. Een uur lang. Ooit nog door de kijkers van Top Gear verkozen tot beste drive song aller tijden. En wat hadden die Charles van Top Gear dan gedaan? Die hadden een trofee gegeven aan Roger Taylor. En dan stond erop Stop Me Now. Ja, dat vond ik wel toepasselijk. Goed, ja, Freddie Mercury was 80 jaar, zou die kunnen geworden zijn. Jammer genoeg heeft hij dat niet gehad. Wat kan je daar nog over vertellen, de man? Geboren in Zanzibar, Tanzania. In Londen gestorven in 1991. Zoveel hordes in zijn leven tegengekomen. Zo vaak miskend. Je moet echt die biopic, Bohemian Rhapsody... Ik heb die ooit op een lange vlucht, ik denk 2 keer gezien. Zo goed. Met Rami Malek in de hoofdrol moet je zeker eens kijken... als je niet weet hoe moeilijk die strijd was in het begin voor Freddie Mercury... om zichzelf een weg te banen door heel dat muzikantenlandschap... met mensen, de business eromheen en mensen overtuigen... en altijd maar blijven proberen. Een man die 4 octaven stembereik had. Respect op alle banken. Een andere grote fan van die man... dat is the hardest working man in showbiz. Dat is O.J. Ham. Dat is een grote ex-collega van Queen. Ik ga hem zo meteen bellen en dan mag je een verzoek doen. Eerst luisteren wij samen naar Queen en Somebody to Love. Doe je voordeel mee. Goedemorgen.

0: Dat is eigenlijk een van zijn favoriete songs aller tijden die hij geschreven heeft aan Freddie zelf. Ken je die versie van George Michael ook? Hij probeerde met die vocals ook iets gospelerig te doen. Is wel gelukt eigenlijk. Hè?
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze
1: op zaterdag.
2: Dave Peters.
0: En dan ben ik blij, want dan mag ik met mijn favoriete krullenbol, die zot getalenteerd is, die heel de tv-wereld onveilig maakt, maar ook een grote Queen-fan is blijkbaar, want ik dacht dat we samen hielden van Ween, van Pavement, van Barbarella, maar dus ook van Queen, dat wist ik niet. Goedemorgen, OJ.
3: Je moet ergens beginnen, hè, Dave. En ik herinner mij dat ik in ergens zo rond mijn eerste middelbaar dat ik een liveplaat van Queen te pakken kreeg. En toen dacht ik van dit is mijn favoriete band aller tijden. En in zekere zin is dat ook wel gebleven.
0: Ja, Otto-Jan Ham, een hele goede morgen voor jou. Eerst first things first. We moeten de actua erbij nemen. Jij stond daarnet, korte zijsprong. Jij stond op de markt. Stond jij voor zo'n man die zo dingen aan het slicen is en jou dan zo een gimmick probeert te verkopen? Of stond je aan de kippenkraam?
3: Waar ik ook geweest ben, maar ik stond eigenlijk aan de groente- en fruitkraam, waar ze mij altijd verschillende appelvarianten naar binnen steken. Zo. En ik moet zeggen, ik val daar altijd voor, dus ik heb heel veel fruit mee gekocht.
0: Oké, terug on topic nu. Dat is moeilijk in het hoofd soms, we gaan dat toch proberen. Jij bent ook een fan van Queen, maar ook van Jealousy. En daar gebeurt iets heel bijzonders met die gitaar. Hè? Laten we even nerdy doen. Waarom is dat een geweldige song?
3: Ik vind dat gewoon. Ik wou eigenlijk op een mooie dag als deze wou ik een nummer kiezen dat nog niet zo bekend is van Queen. Want ik vond daarnet eigenlijk Somebody to Love vind ik een uitstekende keuze, ook omdat dat inderdaad zijn favoriet nummer zelf is. Maar die Jealousy is een van die nummers die weinig mensen wellicht zullen kennen, maar ook echt een prachtig nummer qua compositie, qua tekst. Inderdaad, dat gitaarachtig stukje, ik vermoed dat je naar dat sitarachtig ding verwijst dat daarin zit.
0: Ja, absoluut.
3: Dat is inderdaad ook heel erg mooi. Ik vind het vooral wat ik er ook prachtig aan vind, is de opbouw van wat is dat eigenlijk, de pre-chorus naar de chorus vind ik prachtig gedaan.
0: Ja.
3: En je ziet echt dat zeer geschoolde, intelligente muzikanten zijn.
0: Wel, OJ, jij bent uiteraard ook een virtuoos gitarist, dat hoeft geen betoog. Ik heb even een zin in het Engels. Jij gaat dat beter begrijpen. Leg dat eens uit. Brian May, he played an old half-fret acoustic guitar with a modified bridge and piece of fret wire to create a buzzing sitar-like sound. Wat betekent dat?
3: Ik heb er nooit over nagedacht dat het dan op die manier gedaan wordt, maar eigenlijk komt het er, als ik het goed begrijp, een beetje op neer dat je je snaren ietsje hoger legt op je hals, zodat als je daar aan je plectrum of je vingers aankomt, dat door de trilling dat een beetje tegen die fret, dus dat zijn die spijkers die op die hals zitten, aan begint te buzzen. En dan krijg je inderdaad dat typische geluid dat eigenlijk hard lijkt op een sitar. Gebruikt door onder meer de Beatles en in de Indische muziekscene. Dus ik denk dat dat een beetje is. Maar ik had er nog niet over nagedacht dat hij het daar vandaan gehaald had. Maar die gasten die deden niet anders dan experimenteren met versterkers of gitaren. Brian May, de gitarist, die maakte zijn eigen gitaren ook.
0: Ja.
3: John Deacon, de bassist, die heeft ooit, maar nu gaan we misschien een beetje te ver. In Londen ergens een oude transistorradio gevonden. Die heeft hij zelf een versterker meegemaakt. De versterker waar Brian May door ging spelen. En dat is echt wel heel leuk als je eens een paar uur niks te doen hebt. Moet je op internet naar het verhaal achter de Deaky gaan zoeken.
0: Oké.
3: John Deacon. En hoe dat is. En er zijn wetenschappers die geprobeerd hebben om die klank te herstellen. Dus eigenlijk al die componenten die de man gewoon bij het grof huidvuil heeft gevonden, om dat te herstellen. Heel leuk om eens mee bezig te
0: zijn. Zeg, OJ, ze staan hier met brandende toortsen aan de bareel op de VRT, want ze gaan naar buiten gooien, want het is... ik ben te lang aan het lullen, maar wacht, ik ga dit muzikale bedje even terugspoelen. Ik heb nog één vraag voor jou, wacht, hè. Ja, we hebben terug een minuut. OJ, heb jij die biopic ook gezien, die Bohemian Rhapsody, of niet?
3: Ja, ik heb die gezien samen met mijn goede vriend Steven Sommers en ook een heel grote Queen fan. En wij hebben de hele tijd zo heel boos met gebalde vuisten zitten meeschudden, omdat er zoveel historische fouten in zaten. Ja. Maar tegelijkertijd moet ik ook toegeven dat het dat wel echt een plezier is om dat te krijgen en heel mooi gemaakt. En ook wel heel tof om die muziek opnieuw zo te beleven.
0: Ja.
3: Maar laat ons zeggen dat het historisch gezien is een aansluiting.
0: Nee, oké, maar met de mantel der liefde bedekt is het toch
3: tuurlijk
0: ergens wel mooi tuurlijk ook weer. Hè? Goed, hoe ouder we worden, hoe vergevensgezinder ook natuurlijk.
3: We worden er niet minder mild om en dat mag ook.
0: Voilà. OJ, bedankt voor zoveel liefde, voor Freddie, voor Queen en voor de muziek. En nog een mooie zaterdagochtend. Tot ziens, hè.
3: Voor jou ook. Voor jou ook.
0: Joe, bye bye.

0: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
1: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
0: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
2: Allee, merci, moeke.
0: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
3: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
5: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
4: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
5: Ja, morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
4: Oh, mag ik?
5: Ja.
4: Kijk eens aan. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Studio Brussel.

0: Crowd participation heet dat. Gewoon die stamping feet, geen drums. Heerlijk toch? We will rock you van Queen.
1: Studio Brussel. Goedemorgen. De tijdloze op zaterdag.
0: Diep in ons hart zouden wij willen dat Freddy er nog altijd bij was. 80 jaar zou die zijn geworden. Levende legende, 4 octaven bereik. Wie kan dat zeggen? Ik niet in ieder geval. Een heel uur lang Queen, gewoon. En jullie sturen massaal berichten. Sophie heeft dat ook gedaan. Goedemorgen, Sophie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij wil een heel bijzonder lied horen van Queen, maar Freddy hangt ook in jouw living, zie ik.
2: Ja. Ik heb een canvas hangen van Freddy in mijn living.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, als hij live aan het performen is. Hè. Ja. De typische houding van hem. Ja.
0: Heb je dat besteld of laten schilderen? Of hoe kom je eraan?
2: Ik heb dat besteld. Ik was zo op zoek naar iets anders dan een gewone doorsnee foto. En als grote fan van Queen, zeker tijdens zijn live optreden, zag ik dat eens passeren. En heb ik het besteld.
0: Ja. Je hebt ook iets heel bijzonders gekozen, hè? Zeg eens wat en waarom?
2: Ik heb Love of My Life gekozen. Zo'n mooi nummer. En als je dan de beelden ziet op YouTube of gelijk welke social media, als hij het live brengt in Brazilië of in Japan en die massa, echt duizenden mensen die dat meezingen, dan is dat toch zoiets van wauw, kippenvel. En dat maakt het nog mooier.
0: Het zal wel zijn. Sophie, wij gaan dat kippenvel gewoon aan iedereen even overbrengen. We gaan iedereen besmetten met kippenvel. Dat is een goede besmetting. Ik wens jou nog een geweldige zaterdag toe. Bedankt voor zoveel liefde voor Queen. Tot ziens, hè, Sophie.
2: Tot ziens.
0: Bye-bye.

Wants to Live Forever. Tranen bij Francis, kippenvel overal. Ja, er komen zoveel berichten al binnen. Het ontroert jullie. En dat is goed, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling van muziek. Freddie Mercury zou 80 zijn geworden. En ja, die gaat eeuwig leven in ons hart natuurlijk. Hè. Daarom een uur lang Queen voor jullie. Dan kan deze ook niet ontbreken natuurlijk. Het moet er gewoon bij.

0: Queen en Freddy, ze maken wat los. Er komt hier zoveel emotie binnen in de app. We are the champions. Ik ga toch eens iets voorlezen. Maar ik ga het even wat anoniemer doen. Dan is het misschien aangenamer voor de mensen die het sturen. Ik krijg een bericht binnen. Op 11 maart 2016 is mijn mama gestorven aan strijd tegen kanker. The Show Must Go On was een van de liedjes die ze zelf gekozen had voor op haar begrafenis. Omwille van de boodschap die ze haar kinderen wou meegeven. Maar ook omwille van de grote liefde die ze voor Freddy en bij uitbreiding Queen had. Dit uur voelt voor mij persoonlijk een heel klein beetje als een eerbetoon aan Freddy, maar ook aan haar. Merci om het even te laten voelen alsof ze niet weg is. Beste jongeman die dat gestuurd heeft. Het is met zeer veel liefde en heel graag gedaan. En we gaan jouw moeder straks eren, want die Show Must Go On, die gaan we er gewoon nog in steken dit uur. Het komt er allemaal aan voor jou en je mama.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
4: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
3: Van boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee, hè? Of de werkkledij bij ons op bedrijf.
4: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
3: Huh?
4: Yep, gaat heel lang mee.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.

0: van Freddie Mercury.
1: Studio Brussel.
2: Je wordt wakker met de beste tijdloze muziek.
1: Tijdloze op zaterdag.
0: Kon hij ook eens zijn eigen ding doen. Het is eigenlijk zot wat hier aan het gebeuren is. De app die staat virtueel in brand, want het lijkt wel de warmste week. Jullie sturen hier om de zoveel seconden komen hier berichten binnen. Mensen die herinneringen delen, mensen die nog altijd in tranen zitten, mensen die gelukkig zich ook voelen, want wel zo kippenvel voelen als Freddy zingt. Het is allemaal zeer, zeer welkom. Wat nog meer welkom is, is de stem van Sonny van de Putten, geweldige frontman van coverband Mother Mercury. Dag Sonny.
3: Hallo Dave.
0: Ja, dat hoeft niet te verbazen, hè, dat zoveel losmaakt nog altijd. Hè? Ongelooflijk, hè?
3: Ja, het is echt ongelooflijk. Het is ook heel mooi om te zien natuurlijk. Hè? Wij zien het ook tijdens onze optredens. Queen leeft nog altijd enorm hard bij de mensen. Dus ja, zowel bij jong en oud ook. En dat is echt heel mooi om naar te kijken.
0: Ja, wat zijn de Freddy Days? Sonny, leg dat eens uit.
3: Wel, de Freddy Days zijn eigenlijk zo'n een jaarlijkse viering rond Freddie Mercury's verjaardag in Montreux. En dat is een plek waar zij heel veel tijd hebben doorgebracht, zowel Freddie als Queen zelf, want ze hebben daar ook een aantal platen opgenomen. En rond die dagen, en dan vooral rond het standbeeld van Freddie Mercury, dat aan het meer van Genève staat, daar worden concerten gegeven, talks gegeven, tentoonstellingen en fans van over de hele wereld komen daar dus samen om Freddy's verjaardag te vieren.
0: Ongelooflijk, jij gaat er nu niet bij, maar je hebt er al opgetreden, hè?
3: Ja, klopt. Het is heel jammer, maar ik ben er dit jaar niet bij. We hadden al heel veel optredens in België. En het is heel jammer ook, want het is wel een speciale editie dit jaar. Ja, Freddy zou 80 geworden zijn. Ja. Maar het standbeeld staat er ook 30 jaar. Dus het is zo'n beetje een dubbele viering. Maar we hebben er in 2024 mogen optreden. En dat is een heel, heel aparte gebeurtenis. Het is echt heel fijn om daar met zoveel fans van over de hele wereld eigenlijk een optreden te kunnen geven met heel veel deep cuts, heel veel onbekende nummers. Ja. Want die worden daar uiteraard ook allemaal meegezongen.
0: Zeg, je zei daarnet Genève, meer, je zei Montreux. Ik dacht even, in mijn hoofd komt dat van alles tegelijkertijd binnen, al die prikkels. Dan denk ik, voor hetzelfde geld had Queen Smoke on the Water geschreven, stel je voor.
3: Ja, inderdaad.
0: Dat zou maar gekund.
3: Dat zou wel crazy geweest.
0: Ongelooflijk. The show must go on, komt eraan. Beste Sonny, wat moeten wij daar nog over weten? Wat kan je daarover kwijt?
3: The show must go on is zo'n een gepassioneerd gezongen nummer. En het gekke verhaal daaraan is, Freddie heeft dat ingezongen op het moment dat hij al zwaar ziek was. En Brian May, de gitarist van Queen, heeft het nummer eigenlijk geschreven. En hij zei tegen Freddie, ja, het is wel echt moeilijk, ik weet niet of het gaat lukken. Dus Freddy, typisch in zijn Freddy fashion, heeft gewoon een shot vodka genomen, heeft zich een beetje tegen de mixing desk aangeleund en die heeft dat in een drietal takes gewoon compleet ingezongen. En als je daar naar luistert, moet weten dat hij al zwaar ziek was, vind ik dan nog straffer, want ik zing het live ook en het is absurd hoog. Het is echt zo zot gezongen en hoe dat Freddy dat daar brengt is gewoon, ja, Ik kan dat niet begrijpen hoe iemand dat nog op zijn laatste benen zo kan doen.
0: Zalig, zalig. Heel veel respect daarvoor. Sonny, ik ga zometeen ga ik erin gooien. Maar nog snel even naar de app. Want Stefan die zegt beste uur radio van het jaar. Dankjewel daarvoor. Kathleen zegt terugweg naar België. Deugddoende vakantie. Queen maakt de autorit door Frankrijk zoveel aangenamer. Zalige muziek, zegt Kurt. Chris die luistert naar de Queen special. En het valt hem op hoeveelzijdig Queen was. Ja, het houdt gewoon niet op. Tientallen, misschien wel honderden berichten. Sonny, het gaat je bijzonder goed en bedankt voor ook weer zoveel liefde voor Queen.
3: Yes, jullie zijn bedankt.
0: Yo.

0: 2 plus 2 gratis op 6 Perisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn Michogolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Lotto is op zoek naar voeten.
7: Voeten?
6: Die graag op grote voet leven.
7: Graag.
8: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
6: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
7: En na het eten erop.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Ben jij een ochtendmens?
10: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
9: een vette schijf.
10: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
9: Even een fun fact.
10: Of met de collega's voor.
9: De meest foute 80's hit.
10: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Goedemorgen, het is 10 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Met Toon Janssens.
17: Onthaalouders kunnen een extra premie krijgen. Vanaf midden september kunnen ze een premie aanvragen tot maximaal 3000 euro als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. Het geld kan bijvoorbeeld dienen om een woning meer te wapenen tegen de hitte of om een buitenspeelruimte veiliger te maken. Met de premie wil Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije 10 jaar is het aantal onthaalouders fel gedaald, zegt ze.
18: Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat heel veel mensen die in de jaren 80 begonnen zijn, dat die vandaag met pensioen gaan. En met het feit dat onthaalouders heel lang geen goed loon of ook geen sociale bescherming hadden. En daar brengen we nu verandering in. Dus we hebben elk plekje nodig. We willen kwaliteitsvolle, betaalbare kinderopvang voor elk kind.
17: De premie was al aangekondigd onder de vorige Vlaamse regering, maar werd steeds uitgesteld. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden, dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Vooral in grotere steden is het probleem groot, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
19: We zien vanzelfsprekend in grootstedelijke contexten, we denken daarbij vooral aan Antwerpen, Gent, maar ook nog andere centrumsteden, dat die wachtlijsten daar nog veel meer voorkomen dan pakweg wat meer op het platteland. Komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte.
17: In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. 4 anderen raakten gewond bij een raketaanval. De aanval komt net op het moment dat Oekraïne zijn militairen heeft bevolen de gevechten tijdelijk te stoppen tot dinsdag. De Oekraïnse president Zelensky zei ook dat er geen luchtaanvallen op Rusland zullen worden uitgevoerd, omdat Amerikaanse onderhandelaars zowel naar Rusland als naar Oekraïne reizen om de gesprekken weer op te starten die een einde moeten maken aan de oorlog. Het weer. Vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden dan. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden, maandag halen we tot 28 graden.
20: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
21: Studio. Studio.
11: Brussel.
14: De afrekening.
11: Margot Amon.
16: Amai, dat is lang geleden, maar ik ben zo blij dat ik vandaag mijn afrekeningpetje nog eens mag opzetten. We gaan zien of ik nog goed kan rekenen. Je gaat het samen met mij ontdekken hier, want we tellen weer af van 30 naar 1 langs al je favoriete platen van het moment. Storm 2 blijft sterk staan op 30.
11: Je luistert naar
14: Studio Brussel. Life is music. Like

Goedemorgen. Je luistert naar de afrekening. Die is net begonnen. Maar voor we verder aftellen, zullen we misschien eerst nog eens even opfrissen. Hoe het nu weer zat met die top 3 vorige week. Die zag er zo uit.

0: Samber op 3, tweede plaats voor Editors. En Phoebe Bridgers, die bleef op die troon zitten. Ik ben heel benieuwd wat je daarmee hebt aangevangen toen je ging stemmen via VRT Max afgelopen week. We gaan het zien. Wat ik wel al kan zeggen, is dat er niet zo heel veel mensen op Kitsch Creek gestemd hebben. Want die zakt maar liefst 10 plaatsen naar nummer 29. Het is duidelijk voor jou niet meer Good Genoeg.
1: Studio. Studio. Brussel. De afrekening.

wel nog goed genoeg om net op die 29e plaats te blijven hangen. Maar er zijn er die deze week helaas een beetje minder geluk hadden. Jammer, jammer, jammer. Angèle en Dile verlaten de afrekening. Maar ze komt binnenkort met nieuwe muziek. Dus u weet, staat ze hier heel snel alweer terug. Het is ook gedaan voor deze jongens.

0: je laat ze echt helemaal los nu. Oscar and the Wolf en Estien die liggen uit de afrekening. Maar niet getreurd.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: Want 4 afvallers die maken plaats voor evenveel nieuwkomers. Op nummer 28 staat er al zo eentje. Sef, Abel en Faisal die vormen samen IJsland. Je hebt ze misschien gezien op Pukkelpop en dan snap ik helemaal dat ze jouw stem hebben gekregen. Dit zijn ze met Tijdsgeest.
1: Stem voor jouw favorieten bij Studio Brussel op VRT Max. De afrekening. Studio Brussel.

0: Stappen achteruit voor Trigger Finger en Through the Beam nummer 27. Straks heb ik nog een nieuwkomer.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
1: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Kom aan, raad maar.
3: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
2: Volkswagen.

0: Victor's. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Kors!
1: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Listening to Studio Brussels.

0: The Beaches op 26.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: Ik weet niet of jij op Pukkelpop was deze zomer. En als je er was, of je dan op tijd uit je tentje bent gekropen om Kids with Buns te zien. Want die mochten dit jaar de mainstage weer openen op zaterdagmiddag. En dat hebben ze met zoveel plezier gedaan, dat zag je echt. Het was een heel, heel toffe show. Het leukste was misschien wel de kisscam. Je kent het concept, hè? Als je in beeld komt, dan moet je kussen of een knuffel geven of zo aan de persoon naast jou, wat dan meestal je lief is, of een vriend of een vriendin of zo. Het was heel tof. En dat deden ze allemaal tijdens hun laatste nieuwe single, Best Friend. Nu, dat moet nogal indruk gemaakt hebben op jou, want je stemt die meteen binnen in de afrekening op nummer 25. Best Friend gaat over de queer vloek om als vrouw verliefd te worden op je beste vriendin. Complexe gevoelens, maar het wel zo mooi verpakt in een nieuw nummer van Kids with Buns.

0: Van mij mag je thuis ook wel een kisscam installeren, hoor. En elke keer als deze voorbij komt, een beetje liefde geven aan je huisgenoten. Na deze nieuwe van Kids with Buns krijg je meteen nog een nieuwkomer. Turnstile bracht vorige week een nieuwe versie uit van hun laatste plaat Never Enough. En daarvoor vroegen ze aan een heel pak bevriende artiesten of ze een van hun nummers opnieuw wilden spelen samen met hen. Een van die artiesten is niemand minder dan Sir Elton John. En hij is misschien nog wel de allergrootste fan van de band. Dat heeft hij zelf gezegd in een interview.
1: And I just wanted to say what a pleasure it is, because your album Never Enough is one of my favorite albums of the year. In fact, your track Seeing Stars is on my top 20 tracks of the year. I'm so thrilled for you, because it's such a great record. It really is a record you should be so proud of. I still have a 5 CD player, so it's in the 5 CD player all the time.
0: In the 5 CD player all the time. Wat een fantastisch compliment moet dat zijn. Ja, niet moeilijk dat jij ze meteen binnenstemt op 24 in de afrekening. Turnstile samen met Elton John, Seeing Stars.
2: Stem voor jouw favorieten bij Studio Brussel op VRT Max.
3: De afrekening.
2: Studio Brussel.

0: Studio Brussel.
1: De afrekening.
0: Nummer
1: 23.
2: Wat is de straf van een pedofiel? Wat is de straf van een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwenhaat? Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen? Wat is het motief?

0: specifiek.
1: Dus wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als je kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade?

0: Tweede week in de afrekening voor Dikke en Kaat van Stralen dat ze nog maar rustig een beetje verder stijgen. Maar ik ben niet degene die dat beslist natuurlijk. Enkel jij bepaalt de dynamieken van de afrekening. Wie eruit ligt, wie erbij komt, wie stijgt en wie daalt. Voor Green Day ben je hard geweest deze week. Amper hun derde week in de lijst. En je stuurt ze alweer achteruit van 16 naar 22. I'm never gonna RIP. Dat valt nog te bezien.
1: Stem voor jouw favorieten bij Studio Brussel op VRT Max.
2: De afrekening.
1: Studio Brussel. What?

Ik denk dat je een beetje vergeten bent dat Kyo zijn debuutalbum binnenkort uitkomt. Put a Smile on for Me verschijnt op 25 september. Maar hier in de afrekening laat je hem alweer zakken naar 21. Als je hem wat extra liefde wil geven, doe via de VRT Max app.

ik wist niet dat ik om 10:40 op zaterdagmorgen al zin kon hebben om uit te gaan. Maar kijk, dat is het Slater-effect natuurlijk. Dance, deze week op 20. Dat betekent tijd voor een overzichtje.

18. We zitten al bijna in de helft van de lijst en er moet nog altijd één nieuwkomer passeren. Doe misschien al eens een gokje in de app welke jongens dat zouden kunnen zijn. Baloo Brigada, die stijgt naar 17.

Henk heeft het juist geraden in de app. Ik wil me nu al verontschuldigen voor de PTSD die je gaat horen bij de begintonen van dit nummer. Oh jawel, vorige week was de meest stressvolle week voor fans van Fontaines DC. Deze intro horen betekende snel sturen in de app, zodat je erbij kon zijn op onze showcase donderdag. En terecht, want het was fantastisch. Je stemt ze nu ook super hoog binnen op 16. Marianne.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.

0: bloemkolen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Wat eten we vandaag?
3: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
2: Onmisbaar in de keuken.
3: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
2: Gratis en voor niks.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Oh, daar liggen die protozen nu weer.
5: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja! En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten!
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
8: Amai.
9: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
8: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach. Krevel.
11: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
12: Krevel. Leef beter.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Goedemorgen, het is 11 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Met Toon Janssens.
17: Er is een dode gevallen bij een zware woningbrand. In Niel in de provincie Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 omgekomen bij een grote brand in een rijhuis. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook 2 honden zijn overleden. Intussen heeft de brandweer de brand wel onder controle. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal €3.000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije 10 jaar is het aantal onthaalouders gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen aan de woning, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
18: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kindjes buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom.
17: De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen. Russische media melden dat hun vliegtuig in Moskou is geland. De twee zouden opnieuw gesprekken voeren om de oorlog te doen stoppen. In Oekraïne zelf is er nog weinig te merken van de hoop op vrede. In het oosten van het land zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. De Oekraïnse bevolking gelooft dan ook niet dat er snel iets zal veranderen, zegt journaliste Joanie de Rijke, die deze week in Oekraïne was.
19: Daar zijn ze zeer
14: cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in. Dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
17: In de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsey Clancy beëindigd zonder een oordeel van de jury. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen tijdens een psychose. Maar niet alle juryleden waren het dus met elkaar eens, zegt correspondent Thomas de Grave vanuit de VS.
16: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsey Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten.
17: En als dat niet lukt, komt er waarschijnlijk een nieuw proces met een nieuwe jury. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken en temperaturen tot 22 graden vandaag. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden. Maandag halen we tot 28 graden.
19: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
20: Studio Brussel.
21: De afrekening.
20: Margot Amon.
22: Ja, je zit in de helft van je favoriete lijst, dus het wordt nu echt heel spannend. Kan Phoebe Bridgers haar eerste plaats behouden of is er iemand anders die het beter doet? En hoe ziet die top 10 eruit vandaag? Je gaat het samen met mij ontdekken en we gaan er nu in vliegen. Let's go!
20: Je luistert naar
21: Studio Brussel. Life is music.

0: misschien toch al verklappen dat er wel wat veranderd is. Wie, wat, waar, hoe, dat hoor je rond iets voor 12. Zeker is wel geen top 10 meer voor Young Yellow. Onze koppengaard zakt van 7 naar 14.
1: De afrekening.
2: Studio.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

Je weet dat je tegenwoordig 2 keer getrakteerd wordt op Phoebe Bridgers in de afrekening. Heeft alles te maken met haar laatste nieuwe album Last Weekend. Je bent duidelijk fan, want je duwt ze alleen maar hoger en hoger met deze Bobby. Deze week op 12.

0: dan beginnen we zo meteen aan de top 10.
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Life is music. I'm Robert Smith.
5: Hey, I'm

0: Olivia Rodrigo en Robert Smith komen net de top 10 binnen. Mag ook wel, na 11 weken in de afrekening. Voor Matt Berninger ben je iets harder. 3 plaatsen achteruit, nog net in de top 10. Op nummer 9.
1: Hi, this is Matt Berninger and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels. Live?
1: Life is music.
2: Life is music.

longen hoger voor Royal Blood en daarmee ook sterkste stijger. Dit is een combinatie van enerzijds die nieuwkomer van daarnet, IJsland, want Faisal en Sef doen allebei mee. En anderzijds Bazaar, Nederlandse pop ten top dus. Maar jij laat hen wel zakken naar 7. Ooit komt er een dag...

Ik ben verrast door het weer vandaag. Dit zou wel eens een van de laatste zomerse weekends kunnen zijn van dit jaar. Dus omarm het ten volle, alsjeblieft. Met Jungle, dat heb je bij het stemmen ook gedaan. 3 plaatsen hoger naar nummer 6 voor deze Someday Somewhere. Koud drankje erbij en dan kunnen we gaan.

achteruit voor de Strokes op 5. En dan worden die eerste barsten in de top 3 duidelijk. Want jawel, Somber valt eruit. Hij zakt naar nummer 4 met My Body Isn't Ready. Wie heeft die plaats ingenomen?

0: 3 is voor editors. 1 plek gezakt.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Life is music.
2: Studio Brussel.

Amber uit de top 3 en Editors een plek achteruit. Dat is allemaal de schuld van Steve Lacy die zijn plek in de top 3 komt opeisen. Je stuurt hem maar liefst 8 plaatsen hoger. Van 10 meteen naar 2. Ik moet niet vragen of je fan bent. Oh yeah?

En dan is het ook meteen heel duidelijk wie haar eerste plaats voor de vijfde week op rij heeft kunnen bewaren. Phoebe Bridgers en Lost Boys. Het is duidelijk dat je klaar bent voor de herfst. Maar ik ga dit weekend toch nog even genieten van het zonnetje. Tot morgen en geniet van je nummer 1.

0: is het gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd!
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
4: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
5: Het effect voel je direct.
4: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
6: Elke dag uren tijd verliezen?
7: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
6: Of uren tijd winnen?
7: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
6: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
9: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
10: Renault. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
13: Het is 12 uur, een zeer goede middag.
14: VRT Nieuws.
13: Met Toon Janssens.
15: Een slachtoffer van phishing sleept Belfius voor de rechter. De bank Belfius moet voor de strafrechter verschijnen voor een geval van phishing. Digitale oplichting dus, dat schrijft de Tijd. Burgerlijke rechtszaken voor phishing komen vaak voor. Maar een zaak bij de strafrechter is uitzonderlijk. Dat vertelt Nina Verhagen.
16: Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank terecht staat voor een strafrechter in een zaak van phishing. Belfius weigerde een cliënt te terugbetalen die door phishing 100.000 euro was kwijtgeraakt. Daarop startte de vrouw een burgerlijke procedure. En net om dat de bank weigerde terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank dus de wettelijke regels rond fraude overtreden en daarom stapt de vrouw ook naar de strafrechter.
15: In Niel in de provincie Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 omgekomen bij een grote brand in een rijhuis. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook 2 honden zijn overleden. Intussen heeft de brandweer de brand wel onder controle. De natuurbrand die sinds gisterenmiddag woedt in het departement Aude in het zuiden van Frankrijk, vlakbij de grens met Spanje, heeft al meer dan 200 hectare verwoest. Dat zegt de brandweer die het vuur niet onder controle krijgt en spreekt over moeilijke omstandigheden door de hitte en de wind. Er zijn meer dan 300 brandweermensen aan de slag en er worden ook blusvliegtuigen en een helikopter ingezet om te voorkomen dat het vuur zich verder kan verspreiden. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen. Russische media melden dat hun vliegtuig in Moskou is geland. De twee zouden opnieuw gesprekken voeren om de oorlog te doen stoppen. In Oekraïne zelf is er nog weinig te merken van de hoop op vrede. In het oosten van het land zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. De Oekraïnse bevolking gelooft dan ook niet dat er snel iets zal veranderen, zegt Joanie de Rijke, die deze week nog in Oekraïne was.
14: Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in. Dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
15: En goed nieuws uit Nepal. Daar hebben reddingswerkers opnieuw 2 vermisten levend teruggevonden. En dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen. In een dorp hebben reddingswerkers een vrouw levend uit het puin van een huis gehaald. En op een andere plaats hebben ze een Chinese man van onder het puin gered. Hij zat vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Ook gisteren zijn er 2 Nepalezen uit zo'n tunnel gered. Mogelijk zitten er nog honderden werknemers vast in de tunnels. Intussen is de dodentol van de ramp wel gestegen tot meer dan 1300. En meer dan 5600 mensen blijven vermist. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken, hier en daar kans op een lokale bui. En dan halen we 28 graden.
17: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokklader.
18: Brussel. Dit is het weekend van Studio Brussel.
19: Marie Neefs.
20: Hey, we mogen weer. Welkom in het weekend van Studio Brussel. Fijn dat je erbij bent. Purple Disco Machine doet ook mee. En pas op, want het is met hypnose.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

0: Hypnotized. Zeg welkom in het weekend van Studio Brussel. We gaan de komende uren fijne muziek samen luisteren. En het mag meteen iets steviger zijn, want Pegassi heeft zijn eerste EP uitgebracht gisteren. Die ken je van schijven als deze, No Go Zone. En stel, je bent nu wat sceptisch en je denkt, ja, zo'n DJ die een EP uitbrengt, wat gaat dat wel niet zijn? Ah wel, hè, daar zegt Pegassi dit zelfs op.
1: Ik heb in elke seconde dat erin zit heel veel aandacht gestoken. En ik probeer het echt te behandelen als echt een muziekplaat en niet gewoon als elektronische loop of zo.
0: Voilà, hè. Oordeel vooral zelf natuurlijk, maar een zekerheid is dat je er zeer goed en hard op kunt gaan. De ideale voorbereiding voor de zaterdagavond. Deze speelde al een tijdje in zijn set. En het is ook een van de vier nummers die op die allereerste EP van hem is beland. Ik hoop dat je nu even 2 minuten de tijd hebt voor een kleine dikke rave. Dit is Ascension. Goedemiddag.

0: Deze hoor je niet zo vaak op de radio, hè? Arctic Monkeys, Cornerstone, alsjeblieft. Graag gedaan.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Haha! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
1: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
3: Kom aan, raad maar.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
5: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de stijle Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden

Gast, waarom is het eigenlijk niet meer pieken op zaterdag en hangen op zondag, maar het weekend van Studio Brussel? Want nieuw schooljaar, nieuw jasje. Ik weet trouwens niet of jij het ook zo aanvoelt. Zelfs als je niet meer op school zit of geen kinderen hebt, het voelt toch altijd zo, ja, als een soort hernieuwing toch, die 1 september, de eerste week van september. Of ik voel het toch zo aan, een beetje de 1 januari van na de zomer. Dit is Moving

Mocht je het je ooit afgevraagd hebben, die Thanks for the Memories van Fall Out Boy, waarom die songtitel geschreven wordt als Thanks for the Memories, dat is niet omdat een van de bandleden spontaan een spraakgebrek had gekregen toen die songtitel moest genoteerd worden of acute dyslexie. Nee, het was een klein moppetje naar het label, want die vonden dat hun songtitels altijd te lang waren. Voilà, probleem opgelost. Simpel, kan ook.

0: plant. Ik ga je er straks alles over vertellen.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Krevel.
6: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to God bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
7: Krevel, leef beter.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Studio Brussel.

Breathe van Camel Fat. Mocht je... Nee, ik wou iets helemaal anders vertellen, sorry. Ik wil zeggen dat er vanavond een dikke rave is in Antwerpen. Aan het KMSKA. Fantastische locatie. En dat heb je allemaal te danken aan Amelie Lens. Ik ga je er binnen minder dan 4 minuten alles over vertellen. Eerst heb je deze nog van met de goed. Violet Girl, Buck in the Cake. Goedemiddag.

0: surfen. Vanavond belangrijke avond voor Amelie Lens. Studio Brussel. Techno-lovertjes die hebben al weken hun ticket op zak voor het feestje van het jaar. De album-release-party van Amelie Lens op een zeer unieke locatie.
1: Ja, sowieso voor mijn album wouden we echt wel een hele unieke locatie. En ik wou het heel graag in Antwerpen doen, want dat is mijn thuisstad. En toen we dan hoorden dat het eventueel mogelijk ging zijn in het centrum, ook samen met de stad Antwerpen en samen met het museum, ook, dus hebben we ook alle steun die we nodig hebben, was er gewoon voor mij geen enkele twijfel. En het is ook gewoon de perfecte datum, de perfecte locatie, centrum Antwerpen. Ik denk dat veel Antwerpenaren ook wel weten dat er is nooit iets te doen in het centrum. Dus dat is zo uniek dat dat gewoon pal in het centrum is.
0: Ja, fantastische plek, hè. Het KMSKA. Ze gaat er zelf haar album dus voorstellen. Maar het is ook nog meer dan dat.
1: Dus het is eigenlijk Exhale. Dus dat zijn mijn evenementen. En het is dus mijn album release party. En het is een Exhale event. Dus het is echt superveel tegelijk. Het gaat heel de dag techno zijn, want het is een Exhale event. En ik zelf ga 3 uur draaien. Volle energie, dus gewoon ja, heel de dag techno.
0: Het start daar binnen een uurtje om 2 uur. Mocht je er niet bij kunnen zijn of je hebt geen ticket te pakken gekregen, je kan natuurlijk nog altijd eens de ticketswap afschuimen. Maar je zit hier vanavond op Studio Brussel bij ons ook goed, want ze hebben haar uitgenodigd voor een voorproefje te geven van dat album, het te laten horen aan de luisteraars ook. Dus terwijl er daar gereefd wordt, kan je ook hier op Studio Brussel diezelfde dikke vette tunes horen. Onder andere dus die nieuwe met Angèle. Dit is Run.

0: voor wat nieuws. Het is 1 uur.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
12: Torfs! Meer tijd voor jezelf nodig?
13: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
12: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
13: Even helemaal niks.
12: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
15: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
16: Klaar?
15: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
16: Ja?
15: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
16: Nog mee?
15: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
16: Gaat het nog?
15: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
16: Kortom?
15: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
16: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
15: Peugeot.
17: Lotto is op zoek naar voeten.
18: Voeten?
17: Die graag op grote voet leven.
18: Graag.
19: Maar niet naast uw schoenen open, hè?
17: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
18: En na het eten erop.
17: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
20: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. 1 uur, goedemiddag.
20: VRT Nieuws.
0: Met Ton Janssens.
21: Een phishing-slachtoffer sleept Belfius voor de rechter. De bank Belfius moet voor de strafrechter verschijnen voor een geval van phishing, digitale oplichting dus. Dat schrijft de Tijd. Burgerlijke rechtszaken voor phishing komen vaak voor, maar een zaak bij de strafrechter is uitzonderlijk, dat vertelt Nina Verhagen.
22: Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank terecht staat voor een strafrechter in een zaak van phishing. Belfius weigerde een cliënt te terugbetalen die door phishing €100.000 was kwijtgeraakt. Daarop startte de vrouw een burgerlijke procedure en net omdat de bank weigerde terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank dus de wettelijke regels rond fraude overtreden en daarom stapt de vrouw ook naar de strafrechter.
21: In Dover, aan de oostkust van Engeland, ligt het verkeer in de haven sinds vanochtend stil. Een groep van een 100-tal gemaskerde mannen blokkeert de toegangswegen tot de haven. Ze protesteren tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnenkomen. De politie is aan het onderhandelen met de groep om zo de haven weer toegankelijk te krijgen. De veerboten varen, maar met veel vertraging. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. En goed nieuws uit Nepal. Daar hebben reddingswerkers opnieuw 2 vermiste levend teruggevonden. En dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen. In een dorp hebben reddingswerkers een vrouw levend uit het puin van een huis gehaald. En op een andere plaats hebben ze een Chinese man van onder het puin gered. Hij zat vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Ook gisteren zijn er 2 Nepalezen uit zo'n tunnel gered. Mogelijk zitten er nog honderden werknemers vast in de tunnels. Intussen is de dodentol van de ramp gestegen tot meer dan 1300 en meer dan 5600 mensen blijven vermist. Sport. Het is definitief. Tadej Pogacar zal dit wielerseizoen geen wedstrijden meer rijden en zal dus ook zijn wereldtitel niet kunnen verdedigen eind deze maand. Vorige week liep hij een hersenschudding op, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur tijdens de Ronde van Spanje. Afgelopen maandag is hij geopereerd en op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. En de fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaar voor de competitiematch tussen de twee teams. Gisteren nog had de burgemeester van Luik de tussenkomst, of de komst liever, van de Antwerpfans verboden door een tekort aan politieagenten. Maar na een nieuwe risicoanalyse kan het dan toch. Dominique van Landeghem van de Supportersfederatie is daar blij mee.
1: Wij zijn uiteindelijk heel blij dat we toch vanavond kunnen afzakken naar Sclessin. Dit heeft toch heel veel tijd en energie gekost. Enorm bedankt aan Luik zelf, van de burgemeester, die toch zijn mening heeft herzien en zich flexibel heeft opgesteld. Maar ik denk dat vooral onze grootste dank uitgaat naar de supporters van Standaar. Het is denk ik vooral door hun druk richting hun eigen club en stad dat wij vanavond mogen gaan. En dat toont toch nog weer eens aan dat ja, supporters samen sterk staan en dat er dan toch wel beslissingen kunnen herzien worden.
21: Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met wat wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken, hier en daar kans op een lokale bui en dan tot 28 graden.
20: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
20: Marie Neefs.
3: De eerste hotshot van het nieuwe schooljaar is meteen een schot in de roos. Turnstile met Elton John. Gelooft het niet, maar hoort het wel. Na White Lies.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: ongelofelijke nieuwe hotshot voor jou.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, de combinatie waarvan je niet wist dat je hem nodig had, of misschien gewoon nooit had verwacht. Maar Turnstile en Elton John, die hebben samen een nummer nu. Het lijken twee werelden die niet lijken te overlappen, maar niets blijkt dus minder waar. Want de vrienden van Turnstile, die hebben een nieuwe versie van hun album Never Enough gemaakt. Daarvoor hebben ze aan verschillende bevriende artiesten gevraagd of die niet mee wilden doen, een nummer hermaken samen met hen. En toen die vraag bij Elton John kwam, was er niets dan lof voor Turnstile.
2: And I just wanted to say what a pleasure it is, because your album Never Enough is one of my favorite albums of the year. In fact, your track Seeing Stars is on my top 20 tracks of the year. I'm so thrilled for you, because it's such a great record. It really is a record you should be so proud of. I still have a 5 CD player, so it's in the 5 CD player all the time.
0: Hoe leuk is het dat Elton John zo'n grote fan van je is? Dat moet waanzinnig zijn voor Turnstile. Het is dus een hele coole versie geworden van Seeing Stars. Minder hardcore dan die versie die we kennen van op het album Never Enough. Maar zeker even vet en cool. Maar oordeel vooral zelf, ben benieuwd wat je ervan vindt.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
4: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

Bledsch, goedemiddag. Wat heerlijk dat je erbij bent tijdens het weekend van Studio Brussel. Als ik zeg Belgische megahit eind jaren 80 en de begrafenis van Stanley Kubrick. Dat heeft iets met elkaar gemeen. Aan wat denk je dan? Ik ga het je vertellen na deze Edge of Desire.

0: Er is dus een running joke over deze Pump Up the Jam. Dat die maar liefst 5 keer na elkaar werd gespeeld op de begrafenis van regisseur Stanley Kubrick. Te mooi om waar te zijn natuurlijk. Maar het is goed dat het nu en dan nog eens opduikt op het internet. Mocht je trouwens de oorsprong van die grap willen weten, werd ooit verkondigd in de mockumentary Kunk on Earth. Dat is trouwens ook een heerlijke kijktip. Kan je helemaal checken op Netflix. Technotronic, Pump Up the Jam.
1: Angèle is helemaal terug met nieuwe muziek en concerten. Op zaterdag 20 en zondag 21 maart in de ING Arena in Brussel. Tickets en info, livenation.be. Angèle Live, samen met Studio Brussel.
2: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
3: Goed, schatteke. Hier is een centje als beloning.
2: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
4: Allee, merci, moeke.
2: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
5: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta. Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Studio Brussel. Life is music.

0: Linkin Park, Lost. Goedemiddag.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de wekker geraden wordt.
0: Ja, soms heb je een wild idee, trek je daarmee naar je baas en zegt hij plots gewoon...
3: Oh ja, dat is goed. Doe maar.
0: Dat is ongeveer, denk ik, hoe het moet gegaan zijn toen Dries de Wekker XL voorstelde. Hij gaat dus vanaf woensdag 9 september non-stop radio maken tot de wekker is geraden. Elk uur kan jij meespelen, kan je proberen raden wie er in die grote, gigantische wekker zit, die hier ook gaat staan in de studio. En dat kan dus ofwel keisnel gaan, ofwel mega lang duren. We gaan het in elk geval samen meemaken dus, hier op Studio Brussel. Maar ik ga toch voor de zekerheid al wat Red Bulls klaarzetten voor Dries.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.

Kings of Leon, You Somebody. Mark Ronson was gisteren jarig. 51 is hij geworden. Goeie gelegenheid om zijn eigen debuutsingle nog eens te spelen. Want je kent hem natuurlijk als producer van allerlei goeds.

0: gaan we hier samen die exclusieve showcase van Fontaine's DC een klein beetje herbeleven. Komt eraan!
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.

0: als ik zo eens goed mijn neus in de lucht steek, dan kan ik het zweet van Green Chatten hier nog ruiken.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ofwel was je een van de uitverkorenen, ofwel zat je met dikke FOMO thuis. Maar afgelopen donderdag speelde Fontaine's DC hier bij ons een heerlijke exclusieve showcase. En dit waren jouw bevindingen.
4: Ik denk dat ik gedroomd heb, dus ja, ik ga straks mij nog even een goed punch moeten geven. Want wat ik nu gezien heb, ga ik nooit meer van mijn leven zien. Had nooit meer uit mijn geheugen. Het was waanzin, kippenvel, alle emoties gewoon gebald. En ja, het was zot.
5: Niet normaal goed, zo uniek. Inderdaad, iets dat we nooit meer gaan meemaken, neem ik aan. Zo goed. Mindblowing.
6: Geweldig.
5: Die show was niet normaal. Echt, dit overtreft alles.
7: Onbeschrijfelijk. Ik heb even geen woorden.
8: Ik zat precies in een droom. Het was precies niet echt dat ik hier stond, maar ik stond hier wel. Het is de laatste keer dat ik ze zo gezien, maar het was fantastisch.
0: Lovende reacties. Ze speelden verschillende van hun hits natuurlijk, maar ook nieuwe muziek zat ertussen. En ik heb hier een van die nummers klaarstaan die ze live bij ons speelden. In the Modern World ga ik je live voor je opleggen. En als dat naar meer smaakt, dan heb ik ook goed nieuws, want dan moet je nu maandag zeker intunen bij Radar, want daar gaat Thomas je nog eens alle hoogtepunten van die show laten horen.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Herbeleef de hoogtepunten bij Studio Brussel op 14 Max.

0: dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat ik heb gedaan.
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Vanaf morgen volledig op VRT Max.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
9: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
10: Het is maar een 20 seconden spot.
8: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
9: Ja, heel sterk, hè.
11: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
12: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kipkrokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: 2 uur, goedemiddag.
16: VRT Nieuws.
15: Met Ton Janssens.
17: Antwerp supporters zijn straks toch welkom in Luik. De fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaar voor de competitiematch tussen de twee teams. Gisteren nog had de burgemeester van Luik de komst van Antwerpfans verboden door een tekort aan politieagenten. Maar na een nieuwe risicoanalyse kan het dan toch. Dominique van Landeghem van de Supportersfederatie is daar blij mee.
18: Wij zijn uiteindelijk heel blij dat wij toch vanavond kunnen afzakken naar het Sclessin. Dit heeft toch heel veel tijd en energie gekost. Enorm bedankt aan Luik zelf, aan de burgemeester die toch zijn mening heeft herzien en zich flexibel heeft opgesteld. Maar ik denk dat vooral onze grootste dank uitgaat naar de supporters van Standaar. Het is denk ik vooral door hun druk richting hun eigen club en stad dat wij vanavond mogen gaan. En dat doet toch nog weer eens aan dat ja, supporters samen sterk staan en dat er dan toch wel beslissingen kunnen herzien worden.
17: De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en dat bevestigt het kabinet van mobiliteitsminister Annick de Ridder. Landis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden. Maar minister de Ridder gaat daar dus niet in mee. Zij wil spaarzamer omspringen met trajectcontroles en zegt dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig zou blijken. In de Britse havenstad Dover aan de oostkust van Engeland komt het verkeer weer op gang. Vanochtend had een 100-tal gemaskerde mannen de toegangswegen tot de haven geblokkeerd. Ze deden dat uit protest tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnenkomen. Op de toegangswegen naar de haven ontstonden al snel files van 6 kilometer en meer. Maar na onderhandelingen met de politie zou de groep de blokkade intussen dus hebben opgeheven. Sport. Het is definitief. Tadej Pogacar zal dit wielerseizoen geen wedstrijden meer rijden en zal dus ook zijn wereldtitel niet kunnen verdedigen eind deze maand. Vorige week liep hij een hersenschudding op, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur tijdens de Ronde van Spanje. Afgelopen maandag is hij geopereerd en op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond de 20 graden. Morgen ook droog en vrij zonnig en met wat wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken en hier en daar kans op een lokale bui. En dan halen we temperaturen tot 28 graden.
19: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
20: Dit is het weekend van Studio Brussel.
21: Marie Neefs.
15: Wist je al dat het de week van het Belgisch bier is? Zet het glaasje aan je lippen en je hoort er straks alles over. Eerst wat goede platen, onder andere Frankje en Estien.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Life is music.

Hozier Too Sweet. Goedemiddag. Er hangt iets in de lucht, jongens. Je voelt het misschien. Iets magnetisch. Dat zijn wij. Als magneten trekken wij naar elkaar toe. Jij komt naar de radio. Ik draai leuke plaatjes voor jou. Dat is onze afspraak. En we gaan het ook hebben vandaag over bier. Hoera. Want het is de week van het Belgisch bier. Daar ga ik straks ook over bellen met iemand die wel iets van bier kent. Maar eerst gaan we nog gewoon even viben met deze. De Pausa en Magnetic. Fijn dat je erbij bent.

0: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Haha! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
1: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
0: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
1: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
2: Kom aan, raad maar.
3: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

0: muziek luisteren, nee, mopje. Maar Belgisch bier, het maakt zeker wel wat los. Chris die stuurt in de app, ja, Kasteel Donker, dat is the best ever. Deze Nederlander drinkt alleen maar Belgisch. The best beers in the world. Leffe Grimbergen, die ook uiteraard groetjes van Chris. Toch zijn we nu een vat weggaven, hè. Maar dat is totaal niet het geval. We gaan praten over Belgisch bier. Dat gaan we zo meteen doen, maar eerst... And the pop of dope. Ga ik de nieuw gedoopte versie van de Pope of Dope van de Sub samen met Merel. Natural High heet hij nu. Pope Redope, die ga ik eerst nog voor je opleggen.
1: Hey meiden, dit is MDM Merel. Neem maar een likje van mij. Ik ben je Natural High.

0: Dance and the Machine mocht iedereen nog eens betoveren op de wei van Pukkelpop. En is 40 geworden ondertussen, maar die blijft even betoverend als altijd. Studio Brussel. Als je vandaag of de komende week te lang in het café hangt, dan heb je voor een keer echt het perfecte excuus. Want het is de week van, het Belgisch bier. En volgende week zaterdag wordt het nog beter, want dan organiseren Kroegtijgers Nationale Cafédag. Een hele goede middag, dag Ben Moeling.
1: Hallo.
0: Bel ik jou met een glaasje heerlijk gerstenat in de ene hand, telefoon in de andere?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik ben hier in een fantastisch café-museum in Aalst. Shinka Punka noemt dat. Ja, okay. Het zijn allemaal speciale plekken dat ik tegenkom. Maar vandaag zijn we inderdaad weer op stap om mooie cafés in beeld te brengen.
0: Oké, okay, weer op stap zeg je. Hoezo? Is dat jouw fulltime bezigheid om cafés in beeld te brengen en bier te proeven?
1: Ja, dat klopt. Wij zijn eigenlijk dagelijks op weg in ons fantastisch Vlaanderenland, omdat wij een waanzinnige cafécultuur hebben die gerenommeerd is en bekend in heel de wereld. Dat is compleet uniek, de variëteit van bieren dat we hebben natuurlijk, maar vooral ook de variëteit van cafés. Maar het wordt wel stilletjes aan tijd dat we dat iets meer gaan appreciëren en dat we vooral heel goed beseffen dat er veel cafés aan het verdwijnen zijn. Uh-huh. En als we willen dat onze kinderen, dat die allemaal nog zoals ons, ik ben 50, op dezelfde manier op café kunnen gaan binnen 10, 15, 20, 30 jaar, dan moeten we stilletjes aan wel ons daarvan bewust zijn dat we die ook moeten promoten, beschermen en dat we zelf ook op café moeten gaan natuurlijk.
0: Ja, en dat is wat jullie doen met Kroegtijgers.
1: Ja, met Kroegtijgers is het eigenlijk zo dat wij begonnen zijn als een soort van social media kanaal. Dus wij posten eigenlijk dagelijks een tiental filmpjes over cafés verspreid over gans Vlaanderen. Maar wij hadden wel zoiets van hoe is het nu in godsnaam mogelijk dat het café en bierland bij uitstek België dat die geen nationale cafédag heeft. En dan hebben we daar inderdaad opgestart. We hebben daarmee ook een website gelanceerd. En het resultaat is nu eigenlijk dat er in totaal 1900 cafés zich geregistreerd hebben om deel te nemen nu zaterdag aan de Nationale Cafédag. Al die cafés zijn terug te vinden op onze website www.kroegtijgers.be. En daar kun je eigenlijk ook gaan kijken van welk café doet welke activiteit. Dus elk café doet iets zot die een dag. Dat kan een petanktoernooi zijn, dat kan een karaokeavond zijn, whatever. En dan om 6 uur is het het absolute hoogtepunt, want dan is het voor de eerste keer in de geschiedenis van ons land een tournee nationaal. En wat betekent dat? Dat is dat we eigenlijk een gigantische countdown doen met die 1900.

0: Nee, dat niet.
1: Misschien later op de dag beginnen jullie wel te schaatsen. Ja,
0: voilà, we gaan waarschijnlijk op een bepaald moment wel beginnen schaatsen. Maar we beginnen om 9 uur in Genk en we eindigen om middernacht in Oostende. En we gaan 11 steden bezoeken. In elke stad gaan we 1 café bezoeken. Dus dat wordt ook een zotte tocht.
1: Zalig. Dat kunnen we allemaal volgen op de socials ook, neem ik aan.
0: Ja, allemaal kroegtijgers. Ja, je kent ze wel, hè. Facebook, Instagram, TikTok.
1: Yes. Ga zo maar. Dat is hier genoteerd. Ik krijg hier ook reacties binnen van de luisteraars die ook al eens graag een biertje drinken. Wim, die drinkt graag echt Belgisch bier. Dan denkt hij aan de trappisten, aan microbrouwerijen. Michiel, die heeft graag eens een goed bolleke de koning. Wat is jouw lievelingsbier, Ben?
0: Ja, ik ben een Leuvenaar, dus ja, dan weet je het meestal wel. Hè. Ik ben een beetje een Stella-boy, dat gaat er toch niet uit. Ik ben opgegroeid met de bierwalm, elke keer als ze aan het stoken waren van de Stella. Ja. En dus ja, dat is erin gebleven.
1: De groene frisse.
0: In een goede frisse Stella.
1: De groene, ja, de groene. Ja, ja. De groene frisse in een volkspont.
0: In een boerenkras. Ja.
1: Zeker. Ik heb hier ook nog een plaat om al dat moois voor jou te vieren klaarstaan naar jouw keuze. En verbazingwekkend genoeg kies je niet hiervoor. Ben, het mocht iets smaakvoller zijn van jou. Je kiest voor de Smits. Nee.
0: Ja, de Smits, dat is gewoon het anthem van mijn broer en ik. Mijn broer heeft ook een café in Borgerhout, een barbakkeliet. En elke keer als dit nummer opstaat, ja, dan vliegen we in mekaars armen. En dan volgt het meezingen van de tekst op een of andere manier. Moet je dat er proberen van te maken. Maar dit is echt onze anthem al 40 jaar lang. Dus ik vond het wel gepast om nog eens de Smits op Studio Brussel te krijgen. Voilà.
1: Volledig akkoord. Ik heb deze zomer Johnny Marr live mogen zien, die dat nummer There is a Life That Never Goes Out ook nog altijd in zijn set speelt. Fantastisch. Kan je niets mis mee doen. Heerlijk. Zeer goede keuze, Ben. Ik hoop dat je dit nummer ook gaat horen volgende week op de Nationale Cafédag met de nodige emotionele gebaar erbij. En dan wens ik je een zeer goede, vruchtbare dag en dat we het allemaal gaan mogen volgen hier. En dan nu het glas heffen op de Smits en op jou. Dankjewel, Ben.
0: Voilà. Dikke merci. Bye bye.

0: EP-anthem is van Ben Moeling en zijn broer. Fantastisch nummer. The Smiths, There is a Light That Never Goes Out. Dat gaat ook niet uitgaan op Nationale Cafédag volgende week, zaterdag. Het is de week van het Belgisch bier. Ik heb er net even over gebeld met Ben, de bezieler van die Nationale Cafédag en lid van Kroegtijgers. Je kan alles online volgen.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
2: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Oké, kop, je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

geen ene fuck geeft, ze Dua Lipa. Een van mijn lievelingsoptredens van de zomer was zeker IJsland, die ook weinig fucks geven. Ik heb ze op een festival in Nederland gezien, dat was echt de waanzin gewoon. In deze tijdsgeest, waar ze de set mee afsluiten, daar zit ook echt een heerlijk stukje in. Op het einde, dan zingen ze en we gaan achteruit, we gaan achteruit, we gaan achteruit, we gaan vooruit, we gaan vooruit. En je raadt het al, wat moet het publiek doen? Inderdaad, vooruit en achteruit gaan.

Voor 4 uur, 3 uur liever. Ik loop op de feiten vooruit. Voor 3 uur krijg je hier van mij nog 2 goede tracks. De Killers zijn klaar zometeen. Maar eerst nog even Track of Time. Dat ik dus soms al eens verlies. Misschien jij ook. Het is weekend, hè. Dit is Better.

0: Na 3 uur gaan we hier op Studio Brussel Beyoncé een beetje vieren. En haar album dat 20 jaar oud is geworden, gisteren. Ook haar verjaardag, ze is ook jarig geweest. En ik heb ook een leuke fun fact straks over Bruno Mars voor jou. Komt allemaal.
1: Life is music. Studio Brussel.
0: Na 3 uur dus, want eerst is er nog wat tijd voor nieuws. En The Killers, Runaways.

0: Feest Gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Ah! Oh my god! Maar is het legaal?
0: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd!
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag... Is gelukt. Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score je ticket via sportza.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Je opwinden in de file?
9: Maar allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
8: Of een nieuw lief swipen op de trein.
9: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
8: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
10: Lotto is op zoek naar voeten.
11: Hè? Voeten?
10: Die graag op grote voet leven.
11: Graag.
12: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
10: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
11: En na het eten erop.
13: C-c-bon.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
14: Torfs!
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
10: Nee.
15: Het strand?
10: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Studio Brussel.
17: 3 uur, goedemiddag.
18: VRT Nieuws.
17: Met Tony Janssens.
19: Rusland zal 3 dagen lang geen aanvallen uitvoeren op Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt-het-vuren dat ingaat vanaf middernacht is mogelijk bedoeld om de veiligheid van Witkoff en Kushner niet in gevaar te brengen. En intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer 2 vrachtwagens met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. Deze vrijwilligers vertellen over welke spullen het gaat.
20: We hebben voornamelijk dekens meegebracht, warme mutsen, sjaals en allemaal voor de winter.
21: Gewoon eten is meer dan welkom. En voertuigen, dat is meer voor het leger dan.
22: Rolstoelen, fietsen, medicijnen ook. We nemen een ziekenhuis bij mij.
23: En vanuit Deinze krijgen we bij een bedrijf krijgen we nu stijgernetten aangeleverd. En die worden gebruikt als dronebescherming. Bijvoorbeeld bij loopgraven, speciale schuilmogelijkheden voor de soldaten. Hè?
19: De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en dat bevestigt het kabinet van mobiliteitsminister Annick de Ridder. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden. Maar minister de Ridder gaat daar dus niet in mee. Zij wil spaarzamer omspringen met trajectcontroles en zegt dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig zou blijken. In de buurt van het Iraanse eiland Gark zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraans persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Het eiland is bijzonder belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via die plek uitgevoerd. Amerikaans president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat het eiland volledig vernietigd zou worden. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en wat opklaringen. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig en wat hoge wolken tot 24 graden dan. En maandag zon, wolken, hier en daar een lokale bui en dan tot 28 graden.
6: Ga van
12: wegenwerken
6: naar
12: rustig gaan werken
6: met de trein.
13: Studio Brussel.
14: Dit is het weekend van Studio Brussel.
13: Marie Neefs.
16: 3 uur tijd om wat beweging in je namiddag te brengen. Dat mag al springend op Only the Poets met Jump. Goedemiddag.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

de Poets, Jump. Fijn dat je erbij bent. Deze iconen. Kasabian die passeerde deze zomer nog in ons land op Rock Werchter. Misschien was je daar toen wel bij. Ze stonden aan de mainstage, liever op de mainstage. Jij misschien aan de mainstage. Kasabian op de mainstage. Die ze ook lekker begaaid betraden. Sinds gisteren hebben ze een nieuw album uit. Het heet Act 3. En als je het hen vraagt, is er nothing better than this.

een queen die de world runs. Beyoncé. Het was een feestelijk weekend voor haar. Ze heeft haar verjaardag gevierd en de 20e verjaardag van haar tweede album. Daar staat dit nummer niet op, maar wel nummers als Deja Vu, Irreplaceable en Listen. En daar komt trouwens ook een jubileum-editie van uit. Met Spaanstalige versies onder andere van haar hits. Dat is echt iets voor de fans. Dit is Somebody, maar dan een remix.

0: die in de cinemazalen komt. Die verschijnt volgende week. Don't Look Back in Anger gaat die heten. Zeer, zeer benieuwd naar. Zometeen de Beaches.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Wat eten we vandaag?
5: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
4: Onmisbaar in de keuken.
5: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
4: Gratis en voor niks.
6: Studio Brussel.

een van de passages op Pukkelpop die je misschien hebt meegemaakt als deze van Audrey Hubbard. Ze is goede vriendinnen met Gracie Abrams. Schreef ze al vaak nummers voor. Maar sinds een dik jaar doet ze het ook op haar alleen. Dat toonde ze op de wei van Pukkelpop. En daar speelde ze natuurlijk een van die grotere hits van haar. Zoals deze

Hey, hey. Dennis Ferrer. Zometeen heb ik een leuke fun fact voor jou over een nieuw nummer van de Rolling Stones. En het heeft te maken met Bruno Mars. Maar eerst heb ik nog deze Fred Again voor jou. Solo. Wel in de Ketema remix. Let's go.

0: en prachtig kan zingen, maar blijkbaar ook zeer goed koebel kan spelen. Gedemonstreerd op dit nieuwe nummer van de Rolling Stones, Never Wanna Lose You. Alleen, het is helaas niet echt meer te horen in de mix. Dus we gaan ze gewoon op hun woord moeten geloven dat hij koebel heeft gespeeld en dat het goed was. Bruno Mars die passeerde in de studio in LA, waar toen de Rolling Stones hun album aan het werken waren. En Mick Jagger die dacht, tja, kan hij niet even een stukje koebel inspelen? Want blijkbaar weet hij dat dat deel uitmaakt van het talentenpakket van Bruno Mars. En dat heeft hij dus gedaan. Ik hoop dat er nog ooit beelden van mogen opduiken.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor lelijk.
8: Want we gaan weer terug naar school.

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar. Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Echt, een heel jaar!
6: Ja, echt. Info.

Stella Sue Ragamuffin, goedemiddag. Eind deze maand weten we of de videoclip die bij dit nummer hoort een VMA wint. Video Music Awards, nog steeds een zeer belangrijke prijs in de muziekindustrie. Voor misschien dus wel deze Storm 2 van Generation en Young Lean. En dat zou dus wel ook vet zijn voor ons, want die clip is opgenomen in België, in een school in Eigenbrakel. En de choreo die werd ook bedacht door een Belgisch-Frans choreograaf, Damien Jalais. Dus het zou een beetje voelen alsof de prijs ook een beetje voor ons Belgenlandje is. Like

Thaïs, die gaat hier heerlijk het weekend verder met jou zetten. Dit weekend is ook nog een van de laatste festivalweekends van de zomer. De nazomer zou je kunnen zeggen. Krammerok, die hebben nog heel wat goede namen vandaag. The Haunted Youth, Daan, Blackwave, die staan er allemaal. Stone, Goose, Kasabian. Het is echt nog een heerlijke line-up die ze daar vandaag voorzien hebben. Ik heb hier nog één plaatje voor jou. Dat is er eentje van Goldband Witte Was.

Een naam die we deze zomer niet op de festivals hebben gezien, Koolband, maar die je wel kon lezen. Ook een leuke leestip. Als je dat nog niet hebt gedaan, net echt een boek over al je avonturen kan je nu lezen. Australian gold op mijn borst en mijn benen. 60's blangen en geen sokkel met tenen. Met een gebronste

0: reminder om die witte was eens te doen. Goldband. Zometeen is er Thijs. Maak er nog een heel fijne zaterdag en fijn weekend van.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
6: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Ben jij een ochtendmens
10: die wakker wordt met zachte ballads, maar pas echt op dreef komt met
9: een vette schijf?
10: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
11: is iets anders goed.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Lotto is op zoek naar voeten.
13: Voeten?
12: Die graag op grote voet leven.
13: Graag.
14: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
12: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
13: En na het eten, Rob.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
15: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
16: Het effect voel je direct.
15: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
17: Weet je wat ik mis na de vakantie?
18: De zon?
17: Nee.
18: Het strand?
17: Nee, het comfort.
18: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
17: Citroën.
18: Info en voorwaarden op citroën.be.
19: Amai, die back to school actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
20: Ah, hoor ik mijn naam?
19: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
20: Ik bouw slim op.
19: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
20: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
21: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
22: Dit is Studio Brussel.
23: Studio Brussel.
0: Het is 4:00, een hele goede middag.
24: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
25: Rusland zal 3 dagen lang geen aanvallen uitvoeren op Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt het vuren dat ingaat vanaf middernacht is mogelijk bedoeld om de veiligheid van Witkoff en Kushner niet in gevaar te brengen. Intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag heeft de stichting Heart for Ukraine weer verschillende vrachtwagens gevuld met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. De vrijwilligers willen helpen waar het kan, want zowel Oekraïnse als Russische burgers lijden onder deze oorlog, zegt vrachtwagenbestuurder Renaud de Kerkhoven.
1: Alle twee bevolkingen hebben het water tot aan de lippen. Het is verschrikkelijk dat het niet stopt en we kunnen weinig aan doen. Wat mij iets doet, is de dankbaarheid van iemand van hier te zien. We vertrekken nu met 26 chauffeurs. Hè? En elke van die chauffeurs zal mensen ontmoeten die zullen daardoor weten dat ze niet vergeten zijn.
25: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen de vreemdelingenhaat. Ze droegen onder meer regenboogvlaggen en slogans als "De aardappel is ook een vreemdeling". Morgen vinden in Sachsen-Anhalt deelstaatverkiezingen plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt grote kans om die te winnen. In de buurt van het Iraanse eiland Khark zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraans persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Het eiland is bijzonder belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via die plek uitgevoerd. De Amerikaanse president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat het eiland volledig vernietigd zou worden. Het weer vanmiddag droog en stapelwolken. Steeds meer opklaringen wel. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden dan. Maandag zon, wolken, hier en daar kans op een lokale bui. En dan tot 28 graden.
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
3: Studio Brussel.
11: Dit is het weekend van Studio Brussel.
3: Thaïs van Beurm.
0: De eerste zaterdag van september is er meteen eentje voor de books, want ik heb een ongelooflijke playlist bij en het is met blijven luisteren om het te geloven. Welkom!
3: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

and cry for me. Dat moet je voor mij helemaal niet doen, want het is weekend. En ik beloof dat ik je enkel mooie dingen ga voorschotelen vanmiddag. Zoals deze. Bobby van Phoebe Bridgers staat op plaats 12 in de afrekening. Maar ook plek 1 is voor Phoebe met Lost Boys. MUZIEK

Vandaag zou Freddie Mercury 80 jaar geworden zijn. Deze ochtend was er bij Dave in de Tijdloze een special tussen 9 en 10. Te herbeluisteren op VRT Max uiteraard. Is this the real life? Bohemian Rhapsody. Is this just fantasy? Voor deze gelegenheid.

0: Jackson Homewrecker uit New York.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
2: Torfs! Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Krevel.
2: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel, leef beter. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
4: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Kruid van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op

Maker van Somber was live te horen op Pukkelpop vorige maand. Dat concert kan je checken op VRT Max trouwens. Ik weet al dat ik straks heel hard kippenvel ga hebben en ik denk jij ook. Waarom? Dat hoor je na Freestylers en deze Dean Turnley.

0: Het is op een zaterdag, zo rond 4:30 in de namiddag. Ik heb ondertussen kippenvel besteld voor jou en ontvangen ook.
1: Studio Brussel. Hi, this is Fontaine's DC.
2: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: In de vorm van een I Love You van Fontaine's DC op onze showcase afgelopen donderdag. Ja, die eerste mannen kwamen hier bij Studio Brussel een exclusieve showcase spelen voor zo'n 200 fans. En dat klonk ongelooflijk. En je kan daarvan meegenieten, want je hoort alle hoogtepunten hier nog wel een tijdje op jouw radio. Daar ben ik persoonlijk heel blij om. Want ik kan toch zeggen dat dit nummer tot mijn favorieten hoort van hen. I Love You van Fontaine's DC. Live op onze showcase afgelopen donderdag.
2: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel. Life is music.

0: luisteren tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
1: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust dan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is een opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
7: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
6: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
7: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hartland.
6: Oh, maar kijk eens, ja, aan. Kijk eens aan.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes? Wakko?
9: Jack? Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
11: Studio Brussel. I do my makeup in somebody else's car.

0: Green Light van Lord. Ze heeft deze week haar Ultrasound World Tour afgerond in Luxemburg. Die passeerde hier in ons land vorig jaar en ik was erbij. En dat was fenomenaal, dus als je ze ooit nog eens kan zien, live doen.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Het is zaterdag vandaag, dus het is weekend, gelukkig maar. Maar ik ga je een reden geven om uit te kijken naar dinsdag, want die bestaat wel degelijk. Het is namelijk Ticket Tuesday dan op Studio Brussel. En dan geven we hier tickets weg voor de beste concerten of shows. En volgende week dinsdag kan je tickets winnen voor Young Yellow, Haven, Bleach 93 en Alex Agnew. En voor Alex Agnew, dat kan ik je hier nu al even in vertrouwen zeggen, daar heb ik ook nog ticketjes voor liggen deze namiddag.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

Jepla, here comes the hot stepper. Ik heb nog kulsch voor jou voor het VRT nieuws van 5 uur. Op 6 november staat hij in de ING Arena. Want daar gaan Rave Rebels door. En ook kulsch, die is daar deze week voor aangekondigd. Dit is Picasso.

0: als je naar Rave Rebels gaat op 6 november, dan gaat je stappenteller ongetwijfeld de hoogte inschieten tijdens de set van Kölsch. Tot zo na het nieuws.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat heb je gedaan?
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Vanaf morgen volledig op VRT Max.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Pas op voor die borduur!
8: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
9: Kom dat nu niet doen.
8: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En krijg ik roze blokjes?
8: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
11: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Deeltip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
16: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
17: Renault. Meer tijd met je kinderen nodig?
18: Wie niet weg is, is gezien! Ja, zijn jullie verstopt? Ja. Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
19: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
20: Nog een keer, nog een keer!
19: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
21: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
22: Promo koken.
23: Vanavond iets Italiaans?
21: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
23: Amai, la vita is echt wel bella.
21: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
24: Dit is Studio Brussel.
25: Studio Brussel.
0: Het is 5:00, een hele goede namiddag.
26: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
27: Er komt een tijdelijk staakt het vuren in Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn op dit moment in Moskou om er met Poetin te praten over een plan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne. En dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio, die ter plaatse is.
28: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
27: Intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer verschillende vrachtwagens met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. Deze vrijwilligers vertellen over welke spullen het gaat.
29: We hebben voornamelijk dekens meegebracht, warme mutsen, sjaals en allemaal voor de winter.
30: Gewoon eten is meer dan welkom. En voertuigen, dat is meer voor het leger dan.
31: Rolstoelen, fietsen, medicijnen ook. We nemen een ziekenhuis bij de mei.
32: En vanuit Deinzen krijgen we bij een bedrijf krijgen we nu stijgernetten aangeleverd. En die worden gebruikt als dronebescherming
31: Bijvoorbeeld bij loopgraven, speciale schuilmogelijkheden voor de soldaten. Hè?
27: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen vreemdelingenhaat. Ze droegen onder meer regenboogvlaggen en slogans als "De aardappel is ook een vreemdeling". Morgen vindt in Sachsen-Anhalt een deelstaatverkiezing plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt grote kans om die te winnen. En in het oosten van Duitsland zijn er opnieuw explosieven gevonden bij twee elektriciteitsstations. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al verschillende sabotagedaden en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als klimaatextremist, wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan de media zou hij twee aanslagen hebben opgeëist. Sport: in het voetbal speelt Charleroi tegen Union. Charleroi is op dit moment de verrassende leider in het klassement en Union staat vierde. Hermien van Beveren, hoe doen ze het?
1: Ja, de match ontgoochelt voorlopig niet met een 2-2 stand bij het begin van de tweede helft. Union kwam eerst op voorsprong met wat hulp van Charleroi-doelman Conné, maar Charleroi was niet aangeslagen. Na een mooie aanval in één tijd maakte een Mbemba gelijk en even later eenzelfde soort aanval, nu van op links met dit keer Vloeken als eindstation en 1-2. Maar Union telde voor deze match nog maar één tegengoal, maar de Brusselaars reageerden op hun beurt. Weer via Zorgan met een gekruist schot maakte de ex-Charleroi-speler er 2-2 van. Zowel Charleroi als Union verloren dit seizoen nog niet. Afwachten of er in de tweede helft nog een winnaar uit de bus komt.
27: Dankjewel, Hermien. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht rustig en helder tot licht bewolkt. Minimaal van 4 tot 12 graden. Morgen droog en vrij zonnig en tot 24 graden dan.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Studio Brussel.
4: Dit is het weekend van Studio Brussel.
3: Thaïs van Beurm.
5: Het is een zaterdag die een prachtige playlist verdient, zoals altijd natuurlijk. En ik heb iets uit te delen en de hotshot die is er ook bij. Naked Cutie.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: De plannen in het weekend zijn mooi. Heel benieuwd wat jouw namiddag- en avondplannen nog zijn. Laat mij dat even weten op die nieuwe plek in de app van VRT Max.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Maar eerst een nieuwe hotshot hebben. En die is deze week van Turnstile. Ze stonden nog op Pukkelpop in augustus. En die moshpits die daar gepasseerd zijn, die waren ongezien. Ik ben daarin gestorven en herboren, denk ik. Maar ze hebben sinds kort ook een nieuwe versie van hun album uitgebracht. De Never Enough Versions heet die. En daarop staat dus ook onze hotshot. Onze hotshot is er eentje met Elton John. Maar er zijn ook features van onder andere OK Lou, Slater, Ketama, Fortet, Julian Baker, Hayley Williams en nog veel meer. Echt een ongelofelijke plaat alweer van Turnstile dus. En die nummer met Elton John is Seen Stars. En dat vind ik ook ongelooflijk. Oordeel maar zelf.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
3: Hi, I'm Brendan from Turnstile, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

Stefan stuurt dat hij zich aan het klaarmaken is voor een etentje bij vrienden. Carolien geeft dan weer een verjaardagsfeestje vanavond. Topplannen vind ik dat. En ik maak de dag mogelijk nog beter, want straks mag ik tickets weggeven voor de show van Alex Agnew. Eerst Manu Chao. Dat zijn misschien jouw avondplannen, want hij speelt vanavond een volledig uitverkochte show in Sint-Gillis in Brussel. Mi gustas tu. 12

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Renault. Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes? Wakko.
3: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.

En nog eigenlijk ook nog bezig, want vandaag kan je nog naar Kramrock en volgende week naar Leffingeleuren. Maar we weten ondertussen al dat dit de eerste headliner is van Rockwerchter 2027, Tame Impala. En ik kijk er alweer naar uit. Studio Brussel. En ik mag jou vandaag extra gelukkig maken, want ik heb hier nog een duo-ticketje liggen voor de show van Alex Agnew in oktober. Want op 8, 9 en 10 oktober kan je naar zijn show No More Heroes. Het is zijn meest persoonlijke voorstelling tot nu toe en Alex Agnew gaat daarin op zoek naar helden. Maar of hij die ook vindt en of hij zelf in staat is om die held te zijn, of ja, zijn er gewoon No More Heroes, dat ontdek jij misschien wel in zijn show, want ik kan je daar nog heen sturen. Maar ik heb eerst nog een vraag voor jou, die je juist moet beantwoorden. Je hebt je misschien zelf de vraag gesteld, ja maar Thaïs, waar is die show? Want dat zou ik wel graag weten, dat heb je niet gezegd. Wel, laat jij me dat gewoon maar even weten. Waar gaan die shows van Alex Agnew door op 8, 9 en 10 oktober? Die No More Heroes? Stuur mij het juiste antwoord in de VRT Max-app via dat Studio Brussel-kanaal. En dan zet ik die ticketjes met plezier op jouw naam. Ik heb ook nog eerst die nieuwe Angèle voor jou, Une Seule Vie. En een kleine tip, je kan sinds vandaag tickets kopen voor haar shows in de ING Arena op 20 en 21 maart.

0: Sylvie van onze Angèle van op die nieuwe plaat Instant die daar eraan komt. En daarmee komt ze dus ook naar de ING Arena in maart. Studio Brussel. Maar eerst dit. Ik heb hier die tickets liggen voor de show van Alex Agnew. Op 8, 9 en 10 oktober kan je naar zijn show No More Heroes. Dag Reinoud.
1: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Ben je grote fan van Alex Agnew?
1: Ja.
0: Dat is heel duidelijk.
1: Zeker. Ja. Van comedy in het algemeen, maar zeker van Alex Agnew ook, ja.
0: Ja, absoluut. Het is de moeite. En die show gaat ook de moeite zijn. Hij speelt het maar op één plek. En dat was dan ook de vraag. Op welke plek, in welke venue speelt hij op 8, 9 en 10 oktober die show No More Heroes volgens jou?
1: In de Afwasdoom.
0: Ja. Zal wel zijn. Proficiat. Jij gaat met een plus one naar die show van Alex Agnew. Dikke proficiat. Dat is heel graag gedaan. Wie mag er mee?
1: Dat gaat een van mijn kinderen zijn. Die gaan mee mogen.
0: Kijk, dat wordt dan nog een loting. Dat is goed. Ja. Er gaat alleszins goed gelachen worden, Reinoud. Heel fijn weekend voor jou. En veel plezier daar, hè?
1: Ja, dank u.
0: Doei.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat u nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.

0: zalig. Dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: gestuurd. Goes, gezien tijdens de zonsverduistering in het OLT en straks terug op Krammen. Afkorting voor Krammerok natuurlijk. Vanavond zorgt het nummer ongetwijfeld weer voor een dik feest daar. Op Krammerok dus, Sunrise. Daar kan je, op Krammerok kan je Goes zien straks.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de Wekker geraden wordt.
0: Er bestaan nog zekerheden in het leven. En dat is namelijk dat onze Dries Leenaert niet van plan is om stil te zitten of te zijn. En daar ben ik ongelooflijk blij om. Want volgende week is het eindelijk zover. Dan gaat de Wekker XL ons allemaal wakker houden. Want de Wekker die krijgt dus een extra large versie. Vanaf woensdag maakt onze Dries non-stop live radio met die BV die we zoeken. De Wekker. In een hele grote wekker zit hij. En hij blijft daar zitten tot hij geraden is. Er is geen einduur, geen stopknop. Hij blijft gewoon doorgaan, onze Dries. Dag en nacht. En hij weet van helemaal niks. En jij kan elk uur raden wie de wekker is en hoe lang dat gaat duren. Daar heb ik echt absoluut geen idee van. Het wordt dus heel goed en heel spannend. En vanaf woensdag kan je dat volgen hier op Studio Brussel natuurlijk. En op VRT Max, de Wekker XL.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.

7 shows hebben ze aangekondigd in de Roma. En dat voor hun 10e verjaardag natuurlijk. Bazaar stonden gisteren ook op Krammerok. Amai, ik verslikte mij eventjes. Gelukkig is er ABBA. Met Lay All Your Love On Me. Op deze wondermooie zaterdagnamiddag. Heel blij dat je erbij bent.

Vandaag is het die open air van Paradise City. Voor de bezoekers die deze zomer het elektronische muziekfestival in Perk moesten verlaten door die naderende storm. Dat terrein werd op zaterdagavond vervroegd afgesloten. En vandaag is er dus wat gratis openluchtevenement op Plas Noord in Brussel. En daar kan je onder andere Benoel, Ava Eva, Shoplifter en Alicia Besgo zien. Alicia Besgo, die kan je ook horen in Uns Anthems, Uns Invites vanavond. Dit is DJ Heartstring, nog voor het VRT-nieuws van 6 uur. Dat Berlijnse duo kon je zien op het Paradise City Festival in juni, was dat.

0: van Paradise City de dansuurtjes van de juni inhalen.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Haha! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
1: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
3: Kom aan, raad maar.
4: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
0: En Sven, is het intens?
4: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
0: Ah! Oh my god! Is het legaal?
4: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
5: Ik heb een diefstal gepleegd!
0: Is het gevaarlijk?
4: Wow, dat valt wel mee.
2: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
6: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
0: Het is 6:00, een hele goede avond.
13: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
14: Er komt een tijdelijke gevechtspauze in Kiev. Dat heeft de Russische president Poetin aangekondigd. Vanaf middernacht mag het Russische leger 3 dagen lang geen aanvallen meer uitvoeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die aankondiging naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner, die op dit moment in Moskou zijn. Zij komen er praten over een plan om de oorlog te beëindigen. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne en dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio vanuit Oekraïne.
15: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
14: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen vreemdelingenhaat. Morgen vinden in Sachsen-Anhalt deelstaatverkiezingen plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt grote kans om die te winnen en daar zijn de betogers niet blij mee, zegt Jeroen Rijgaard die ter plaatse is.
16: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt, met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook de holibiebeweging.
17: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
16: Dat de AfD met een dik 40% van de stemmen mogelijk een absolute meerderheid zou kunnen behalen, vindt Marcus op zich niet democratisch. En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith, die hier samen met haar dochtertje is. Want haar job wordt met een AfD aan de macht bedreigd, zegt ze.
14: En ook in Duitsland, in het oosten van het land, zijn er opnieuw explosieven gevonden bij 2 elektriciteitscabines. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al verschillende sabotagedaden en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48 die bekend staat als klimaatextremist wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan de media zou hij 2 aanslagen hebben opgeëist. En sport, in het voetbal heeft Union gewonnen op het veld van Charleroi. Het werd 2-3. Daardoor neemt Union voorlopig de leidersplaats af van Charleroi. Hermien van Beveren, het was een echte topwedstrijd.
12: Ja, toch wel. Charleroi stond bovenaan dankzij zegens tegen kleinere ploegen, maar toonde tegen Union dat dat geen toeval was. Union kwam wel eerst op voorsprong met hulp van Charleroi-doelman Koné, maar na mooie combinaties en goals van Mbemba en Floeken nam Charleroi over 2-1. Dit keer reageerde Union met net voor rust de gelijkmaker van Zorkan, meteen na de pauze van de Perre met de knappe 2-3. Union hield de match nu beter onder controle. Floruk strapte nog op de lat, maar aan de overkant miste Oussou wel de kans op de 3-3 en Havenaar kopte nog op de eigen lat. Maar het bleef dus 2-3 en inderdaad, Union is zo de nieuwe leider.
14: Dankjewel, Hermien. En in het wielrennen heeft de Duitser Marco Brenner de 14e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Bij de favorieten heeft leider Enric Mas opnieuw tijd gewonnen op zijn dichtste concurrenten. Hij heeft nu in totaal meer dan 2 minuten voorsprong. Het weer vanavond en vannacht rustig en helder tot licht bewolkt. Minimaal van 4 tot 12 graden. Morgen droog en vrij zonnig en tot 24 graden dan.
13: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
18: Studio Brussel.
19: Dit is het weekend van Studio Brussel.
20: Thaïs van Beurm.
21: Een prachtige zaterdagavond wordt het, want ik heb topmuziek klaarstaan van Jay Burner, Jamie XX en ook Kiki. Eerst de voetjes in beweging brengen met Junior Senior.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

your feet. Dat zal zeker het geval zijn als jij op dit moment richting Stekenen aan het begeven bent voor Krammerok. En Jay Bernard die is daar nu op dit moment aan het spelen. Dus ik zal me haasten. Dit is Love Is On My Mind, het tweede nummer van zijn nieuwe plaat. Wild Swim zal die heten en komt op 13 november uit. Daar zal nu ook wel wat van te horen zijn, vermoed ik.

Ook een rustpuntje kan deugd doen. Jamie XX met Romy en Loud Places. Maar die BPM's gaan nu weer stevig de hoogte in met Kiki. Ze komt trouwens op 28 november naar de Gare Maritime in Brussel. Dat voor een 5 uur durende set bij Hangar. Na die ongelooflijke set op Pukkelpop, dat wordt heel vet.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die propdozen nu weer?
4: Mama, snap jij iets van die passé-composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen. De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

zaterdagavond voelt als een droom na een hele drukke eerste school- of werkweek, dan heb ik daar straks de ideale soundtrack voor. Eerst is het aan onze vriendin Charlie XCX met haar camera.

0: Walking on a Dream, dat is het geval voor Amélie Lens vandaag. Studio Brussel. Want sinds gisteren is haar debuutplaat Aura uit. En we mochten inderdaad haar donderdagavond die plaat al in een exclusieve première laten horen. En vanavond staat ze op die trappen van het KMSK in Antwerpen in haar thuisstad om die plaat dus helemaal voor te stellen. We konden Amélie ook spreken over die plaat en het event vandaag aan die trappen.
1: Dus het is eigenlijk Exhale, dus dat zijn mijn evenementen. En het is dus mijn album release party en het is een Exhale event. Dus het is echt superveel tegelijk. Het gaat heel de dag techno zijn, want het is een Exhale event. En ik zelf ga 3 uur draaien. Volle energie, dus gewoon ja, heel de dag techno.
0: Al de hele dag pounding techno daar op die trappen van het KMSKA in Antwerpen. En straks is het ook de beurt aan Amélie zelf. Heerlijk. En vanavond om 10 uur kan je hier op Studio Brussel ook luisteren naar een guestmix van Amélie in Ons Invite. Studio Brussel. Dit is Drift Away van op die debuutplaat van Amélie Lens.

0: bitch, sit down. Me, I'm on. Sit down.
1: A Humble van Kendrick Lamar. Festival season is nog niet gedaan. Ook niet voor Rosie Stewart, want zij stonden deze middag nog onstage op Krammerok. De nieuwe lichting 2026 trouwens hebben zij gewonnen. En die inschrijvingen voor 2027 die zijn geopend. Dus ik zou niet twijfelen om mee te doen. Want zo op Krammerok spelen, dat is toch wel heel tof.

0: gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
3: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
2: Ah, hoor ik mijn naam?
3: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
2: Ik bouw slim op.
3: Maar niet snel.
2: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: This is Alex Turner.
6: Hello, I'm Nick.
7: This is Matt Elders from Arctic Monkeys.
6: And you're listening to
7: Studio Brussels.
8: Studio Brussels.
6: The best radio station in the entire...

Why'd You Only Call Me When You're High van Arctic Monkeys. Studio Brussel. Ik heb nieuws, want Fraukje die was jarig gisteren. Happy birthday. En ze heeft ook een nieuw nummer gelost. Geen Rem heet het. Het is een creatieve manier om over een kater te zingen. Zo kan ik het noemen. Dat is dus het nieuwste, dus nieuwste single van op haar plaat Kijk Je Naar Mij. En die verschijnt op 2 oktober. Dus dat is niet zo heel lang meer. En dit najaar vertrekt ze ook op clubtour. Alle speeldata die vind je natuurlijk op haar website. Dit is de nieuwe Geen Rem.

rem, dat heeft Vrouwtje met haar nieuwe, dus geen rem. Ik heb nog eentje van Mac DeMarco op deze mooie zaterdagavond, want hij komt naar ons land. Dat is maandag en dinsdag al trouwens. Dan staat de Canadees in het OLT Rivierenhof. Met onder andere deze zonnige plaat. Freaking out the neighborhood.

Als de dikke beats nog ontbraken om jouw zaterdagavond compleet te maken, dan ben ik blij van dienst te zijn met die Universal Nation van Push. Steven van de Putten stuurt, hopla, feestje tussen de koeien blijft steengoed. Steven is boer, dat moet ik erbij vertellen, anders klinkt dat nogal bijzonder misschien. Steven, we gaan gas blijven geven, want ik heb hier nog de Chris Lake remix van Galvanize van de Chemical Brothers. Zo net voor dat 14 nieuws van 7 uur. Ik kan je vertellen, die remix is dik de moeite. Zo moet het zijn op zaterdagavond, toch? Tot zo na het nieuws. Jepla.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau, meer leven in je dag.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
9: Ideetip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
15: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
14: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Het is 7:00, een hele goede avond.
19: VRT Nieuws.
18: Met Tony Janssens.
20: Het is 7:00, goeie avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Russische hoofdstad Moskou praten de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner vandaag met een Russische delegatie over een voorstel om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Over die gesprekken komt er voorlopig geen nieuws naar buiten. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne en dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio vanuit Oekraïne.
21: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
20: De Russische president Poetin heeft wel beloofd om 3 dagen lang te stoppen met aanvallen op de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland is in meer dan 20 steden betoogd tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt en de AfD maakt er kans op een absolute meerderheid. In Magdeburg kwamen vanmiddag 1000 mensen op straat tegen de AfD en Jeroen Rijgaard was erbij.
22: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt. Met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa. Maar bijvoorbeeld ook de Holibi-beweging is erbij.
23: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
22: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith. Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
24: Mijn is verstaat niet.
22: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij. Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
20: In het voetbal heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Union middenvelder Camille van der Perre scoorde zijn eerste doelpunt in de hoogste klasse en bezorgde de Brusselaars daarmee de 3 punten. Hij was achteraf dan ook erg blij.
25: Het was een hele mooie om als eerste.
26: Ja,
25: toen als een bal vertrok wist ik eigenlijk perfect geraakt, dus heel blij om het team te helpen hiermee.
20: Dankzij deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er 0-2 voor Westerlo. In de Formule 1 heeft de Fransman Pierre Gasly verrassend de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Italië. Gasly was in zijn Alpine sneller dan de Mercedes van George Russell en de McLaren van Oscar Piastri en pakte daarmee zijn eerste polepositie uit zijn carrière. De Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton zetten de vierde en vijfde tijd neer. WK-leider Kimi Antonelli start morgen achteraan door een motorwissel. De race start om 3:00. Vanavond en vannacht rustig en helder en rond 11 graden. En morgen is het droog en vrij zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Thaïs van Beurum.
7: Nog een uur ga ik je opwarmen voor een dikke oensavond. Want het is zaterdagavond en dat moet gevierd worden. We doen dat eerst met Nothing But Thieves.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

welkom to the DCC en to het weekend van Studio Brussel. Ik ben blij dat ik jou op zaterdagavond opnieuw mag vergezellen hier op de radio. Wat doe jij op een avond als deze? Laat mij dat eens weten in de VRT Max app. Ik zorg met plezier voor de muzikale toets, bijvoorbeeld met deze Matt Berninger.

Een retro netkaartje op zaterdagavond kan ik persoonlijk wel smaken. En Eline uit Beveren ook, want ze stuurt in de app. Ja, Netsky, let's go. Rugzak aan en gaan. En de rugzak mag nog even opblijven. Want Beyoncé komt eraan. Want ze was gisteren jarig en dat moeten we vieren. Je zou denken, heb ik daar een rugzak voor nodig? Jazeker. Voor deze Honey Dijon remix van Break My Soul echt wel. Alles is een uitdaging om stil te blijven staan, dat kan ik je zeggen. Geniet van jouw zaterdagavond, heel benieuwd wat je aan het doen bent. Heel welkom in de VRT Max app. Geniet van deze Break My Soul in de Honey Dijon remix.

van Stone die was deze zomer eigenlijk continu in ons land. Hij heeft hier mega veel festivals meegepikt, gewoon als festivalganger. Vandaag stond hij met Stone op Krammerok. Wie had hij mee op het podium? Mathieu Terijn van Bazaar. Gekke crossover. Maar heel tof, want ze hebben goud gespeeld. Stone en Mathieu. Dit is Ila met Sorry. Kan je zien op 28 november in de AB. Als je daar al tickets voor hebt tenminste, want die show is volledig uitverkocht.

Jo van Oxia, wordt alles mooier en harder op zaterdagavond. Dat hebben we graag. Want jullie zijn heel actieve dingen aan het doen. Bart stuurt naast genieten van de mooie muziek ook van de natuur rondom Bergen op Zoom op mijn fiets. Gerard is aan het koken, iets met champignons. En Lotte stuurt, dank u Stubru voor de tickets voor Amélie Lens. Dit is fantastisch. Dat is heel graag gedaan, Lotte, geniet ervan. Miranda zegt, op weg naar Breda. Breda Barst Festival, waar Rosie Stewart zo begint en A ook. Het is zwangere genie nu.

21 Pilots en Stressed Out, hopelijk helemaal niet het geval bij jou. Ik wens jou een bijzonder ontspannende zaterdagavond toe. Met de nodige beats. Want ik sta zelf persoonlijk te popelen voor deze. De nieuwe van Pegassi. En meteen de titelsong van zijn debuut-EP dat gisteren uitkwam. Ascension. En ik kan je zeggen, het is meepompen of verzuipen op deze, hoor. En straks gooi ik daar nog Massive Attack bij ook. Een hele goede zaterdagavond. Let's go!

Finished Sympathy. Dat komt gelegen voor velen onder jullie. Sharon stuurt heerlijk wegdromen in mijn tuin met Massive Attack. We gaan richting 8 uur en Bless komt eraan nu met die rework van Terms and Conditions van Mahalia. En daarna nog...

prachtig gezelschap van Valérie in Oens Anthems. En ze heeft de nodige portie beats bij en ik ook. Met deze John Summit remix van Silence neem ik afscheid. Een heel fijn weekend, een hele fijne zaterdagavond. Tot volgende week.

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel modenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Vanaf morgen volledig op VRT Max.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
9: Go
7: nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
7: Yep. Info op telenet.be.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. VRT Nieuws.
12: 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain Korte. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben in de Russische hoofdstad Moskou een gesprek gehad met president Poetin over een voorstel om de oorlog te beëindigen met Oekraïne. Veel nieuws over die gesprekken is er nog niet, maar president Poetin liet wel blijken dat de situatie moeilijk is. Morgen reizen Witkoff en Kushner door naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev om daar te praten met president Zelensky. Onze collega Marijn Trio, die in Oekraïne is, gelooft niet dat de gesprekken van vandaag en morgen veel zullen opleveren.
13: Het is natuurlijk goed dat ze weer naar Moskou gaan en zeker ook goed dat ze eens in Kiev komen, in Oekraïne hier. Misschien ook niet meer dan logisch nadat ze al vele malen in Rusland zijn geweest. En Steve Witkoff, als die gesprekken had met Poetin, altijd terug naar huis kwam met heel erg, ja, toch pro-Russische standpunten die heel erg nadelig waren voor Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky, die hoopt toch, ja, dat doordat die Amerikaanse delegatie nu naar hier, naar Oekraïne zal komen, dat zij door de Oekraïnse kant van de oorlog te zien hun standpunt misschien wat zullen bijstellen.
12: Bij een vliegshow nabij de Griekse hoofdstad Athene is een straaljager neergestort. De 2 piloten hebben die crash niet overleefd. Het gevechtsvliegtuig was vanmiddag net opgestegen toen het misliep en voor de ogen van duizenden kijklustigen neerstortte. Veel toeschouwers filmden de crash. Op die beelden is een grote vuurbal te zien. De piloten hadden geen tijd meer om hun schietstoel te activeren en zich in veiligheid te brengen. Wat er precies is misgegaan wordt nog onderzocht. De vliegshow werd na het ongeval stilgelegd. In de hoogste voetbalklasse heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Speler Patrick Fluke vond dat Charleroi een goede wedstrijd speelde, maar slikte het te makkelijk doelpunten.
14: Ja, ik denk voor alle supporters die niet voor Charleroi of Union zijn, zijn wel een leuke wedstrijd, 5 doelpunten. Maar ja, dat is wel frustrerend. Ik denk, we spelen een goede wedstrijd, vooral in de eerste helft. Maar ik denk als we het met 2-1 in de helft gaan, gaat het wel een verschil maken. Maar zo, ja, krijgen we doelpunten die we nooit mogen krijgen. Als je 3 krijgt tegen Union, is het moeilijk om te winnen.
12: Door deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo nog aan de gang. Met nog enkele minuten te spelen staat het er 0-3 voor Westerlo. En in de Ronde van Spanje wordt de rit van morgen naar aankomstplaats Córdoba ingekort. Door de verzengende hitte treedt het zogenoemde Extreme Weather Protocol in actie, waardoor de renners 110 kilometer moeten afleggen in plaats van de voorziene 189. In Córdoba en het zuiden van Spanje worden de temperaturen de verwachte volgende dagen van rond de 40 graden. De rit van vandaag werd gewonnen door de Duitser Marco Brenner en Rick Mas blijft leider in die Vuelta. En geen extreme hitte meer bij ons, al krijgen we wel een mooie en heldere nacht bij 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook. En dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Studio Brussel. Ons en
5: Anthems.
9: Valerie Wijnand.
15: Samen de avond in duiken naar zo'n heerlijke nazomerse dag. En dat met de beste tunes en beats. Welkom bij Oens Anthems.
5: Je luistert naar
16: Studio Brussel. Life is music.

Hallo, een zeer goede avond op de eerste zaterdag van september. En welkom terug, vooral hè. Niet bij ons, maar nu, vanaf nu wel dus bij ons Anthems. Het zijn de beste beats van vroeger en nu verzameld, gewoon onder een nieuwe noemer. Maar het concept dat blijft krak hetzelfde. Wij zorgen voor de perfecte start van jouw weekend en tevens jouw nacht. Met veel nieuwe releases, maar ook met guestmixen. Die hoor je straks na 10 uur tijdens ons Invite. Bijvoorbeeld met Amelie Lens. Jawel, die is ook terug, een van onze vaste waarden. Je hoort ze vanaf nu iedere maand. Amelie Lens hoor je straks na 10. En na 11 uur dan krijg je nog een guestmix van de Vlaamse most upcoming artist Alicia Bisgo. Speelt vandaag op de open air party van Paradise City Festival. En volgende week is ze er ook bij op Voodoo Village Festival.

0: Ken jij The Basement al?
1: You can find me at the...
0: Het is een queer trans electropop duo uit LA die heerlijke clubmuziek maakt. En nu ongeveer beginnen ze aan een set in de Botaniek in Brussel. Deze heb ik in de zomer plat gespeeld. Front Left Speaker. This way.

Coffee Sessions.

0: Magic. Studio Brussel. Valerie Wijnands. Gisteren was het een grote dag voor Pegassi, want hij heeft zijn allereerste EP ooit gedropt. Een 4-track EP met daarop Session. Die heb je hier al een paar keer horen passeren op Studio Brussel. Twin Flame, Forest Walk en Circles, waarop je Pegassi zelf kan horen zingen. Zijn eigen stem en natuurlijk ook die zeer typerende Pegassi sound. Een EP producer en dat terwijl hij 4 tot 5 shows per weekend heeft geknald deze zomer. Imagine. En midden in die zotte zomer hebben wij hem kunnen strikken in onze studio tijdens Extrema Outdoor. En daarin liet hij ons weten welk Oens Anthem hem deze zomer erdoor heeft gesleurd.
1: Hey, ik ben Pegassi en mijn Oens Anthem is Call It What You Like van Robbie Doherty. Omdat dat gewoon de anthem is voor deze zomer.
0: En gelijk heeft hij, het is een dikke plaat.
2: Studio Brussel, Oens Anthems.
3: The party never stops.

heerlijke Tech House van Robbie Doherty tussen ons anthem van onze Begastie. En het is weer feest in de tuin van Marco Bailey. Doet hij ondertussen al een paar jaartjes nu. Altijd in september en altijd in zijn tuin. Het is echt waar. Electronic Zoo. En dan nodigt hij verschillende friends uit, maar ook grote namen. Internationale namen zelfs. Bijvoorbeeld, vanavond heeft hij Ellen Alien gestrikt. Maar natuurlijk geen Electronic Zoo en geen tuinfeest zonder een set van de man zelf. Marco Bailey. Dit is...

Dat is ook zo het geval voor de zaterdagdag van Paradise City Festival. Door veiligheidsredenen is het festival vroeger moeten stoppen en hebben sommige headliners gewoon niet kunnen spelen. Maar daar heeft Paradise City iets op gevonden, namelijk een gratis open air voor alle tickethouders. Vandaag op Place Noor in Brussel met op de line-up Shoplifter, Conducta, Ava Eva, Alicia Bisco en grote headliner deze Benwell dus. Ik heb nog twee ras-echte ravers van

0: Paradise City Open Air. Straks krijg je trouwens nog een setje van de andere headliner. Alicia Besgo, na 11 uur tijdens Ons Invite. Eerst wat nieuws. Dit is I Had a Dream. And Put That Banger On Next.
1: Put that banger on next. Man, pull up, that's bangers on deck. Bust down the dance like why you so vexed. Do not disturb, that's why we don't text.

Dagenlange beste dance in Grimbergen met ook deze Sam Alfred. En niet volgende week, maar het weekend daarop, dan is het weer feest. Met Solomon, die komt weer naar Brussel. 19 september is dat en hij gaat dat doen voor het Koninklijk Paleis. Het is daar ondertussen al een jaarlijks afspraak aan het worden. Het is samen met de mannen van Angaar. En de laatste wave tickets, die zijn verkoop. Ik zeg het je maar.

nieuws deze week ook vanuit de organisatie van Full Circle. Want ze hebben Maupi kunnen strikken. Zondag 4 oktober voor een dagrave in de handelsbeurs in Antwerpen. En gisteren dropte Maupi dan ook nog eens een nieuwe tune met bekende sample. En je gaat hem sowieso herkennen. Luister maar.

heb er nog twee voor jou voor 9 uur. Het is eentje van James Hype. Die komt er zo meteen aan, maar... deze kan ook wel altijd binnen. Een echt ons anthem. DJ Rolando en Jaguar. Trouwens, je mag altijd een berichtje sturen via VRT Max. Hoe, wat, waar je aan het luisteren bent en wat de plannen nog zijn, vooral voor het weekend. Of ja, voor deze zaterdagavond toch alleszins. Dank u wel.

shiftje werken in de zorg. Maar nog even genieten in de auto van deze zalige schijf. Maar is nu gedaan, dus we gaan werken, zo ja. We doen nog een uurtje door ook hier met ons Anthem. Met nog nieuws zometeen over Kiki, over Rave Rebels. En we hebben ook nog een verjaardag te vieren. Nu nog eentje, en die is voor James Hype.

0: Brussel.
1: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging, dat zegt de organisatie, bij de start van het nieuwe politieke jaar en de start van de begrotingsbesprekingen. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een btw-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de automatische loonindex. Dat zegt CEO Frank Beks.
2: Als de regering eraan zou aan denken om de btw te hervormen, dan moet je dit samen zien met een hervorming van het indexmechanisme. Het kan niet zijn dat de factuur finaal volledig belandt bij ondernemingen. Die twee gaan hand in hand. Als je iets doet in btw, dan moet je ook even kijken naar de effecten op inflatie. En uiteindelijk die hogere inflatie zal leiden tot hogere lonen en die betalen ondernemingen. Dus die twee moeten samen bekeken worden.
1: De dodental na de schipbreuk van een ferry vorig weekend voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Vanmiddag is nog een lichaam geborgen. Er zijn nog steeds 15 opvarenden vermist. Het is nog niet duidelijk wat de ferry die op weg was naar Turkije heeft doen kapseizen. Kort na de ramp konden 237 opvarenden gered worden. Het wrak van de overzetboot ligt op de zeebodem ondertussen op een diepte van meer dan 500 meter. Sport in Brussel is de tweede en laatste avond van de Memorial van Damme aan de gang. Bert Sterks, jij bent in het Koning Boudewijn Stadion. Gisteren was het al een topavond. Ligt het niveau vanavond ook hoog?
3: Zeker en vast, met alweer 5 meetingrecords en 3 beste wereldjaarprestaties is de tweede dag van de Memorial meer dan goed begonnen. Op de 5000 meter liep Ballew uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend ook op de 1500 meter, terwijl de Amerikaan Bednarek zijn snelste 200 van een week geleden evenaarde in 19 seconden 62 honderdste. In het kogelstoten deed de Jamaicaan Campbell dan weer de verste worp van het jaar. De Belgen presteren dan weer matig. Merel Maas en Ofitiam liggen al uit de hoogspringcompetitie. 1,84 meter was hun beste sprong. En straks volgt het duel op de 800 meter vrouwen tussen de Europese kampioene Werro en Femke Broedersbol.
1: Dankjewel, Bert. En dan gaan we ook nog kort naar Luik voor de voetbalmatch tussen Standaard en Antwerp met Tom Boudeweel. En Tom, uiteindelijk ook met Antwerp supporters.
4: Ja, vandaag gehoord dat ze er toch mogen bij zijn. Dus niet in het centrum gesignaleerd, maar hier gewoon op de bezoekende tribune. En ze hebben al een geanimeerd openingskwartier gezien met één grote kans voor hun neus, voor Thibaut Somers. Maar een prima redding van de Standaard-doelman Epolo. Het is een beginfase met heel veel tempo, heel veel energie, maar voorlopig nog zonder doelpunt.
1: Ja, dankjewel Tom. In Sint-Truiden-la-Louvière staat het momenteel nog 0-0 ook. Eerder vanavond won Westerlo met 0-4 op het veld van KV Mechelen. Vanavond en vannacht rustig en helder en rond 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig en dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
5: Valerie Wijnands.
6: Veel nieuwe muziek komend uur van onder andere Amelie Lens en Marlon Hofstad. Maar eerst al een klein opwarmertje voor een volgende week Voodoo Village. Nu met Pasta.
5: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Zometeen vieren we nog de verjaardag van een hitje van Tika. En straks na 10 uur, dan krijg je 2 exclusieve sets. Eentje van Amelie Lens, want die is nu een dik feest aan het geven aan de trappen van het KMSK aan Antwerpen. En ook nog van Alicia Bisco, die is alweer aan het spelen op de open air van Paradise City Festival. En volgende week, dan speelt ze ook nog eens op Voodoo Village. Nu, zometeen heb ik nog de nieuwe van Marlon Hofstad, een zotte collab van IPC en Silva Bumpa en een track die alleen maar roots heeft uit Genk. Het gaat nog goed worden hier. Pinky Promise.

0: $1,000 she weighs and she moans.
1: Als je zin hebt om binnenkort nog eens goed door te zakken, dat kan. Een 5 uur lang feest en vooral een 5 uur lange set door Kiki. Deze week is het aangekondigd geweest en ze gaat dat weer doen. Samen met de mensen van Hangar. Ik zou die datum al vastprikken. Dat is 28 november. Gaat doorgaan in Gare Maritime. Opgelet wel, want die pre-sale die is al uitverkocht voor 95%. Dus haast u.

Zeg, party people. Vraag je, heb je al plannen met Halloween? Nu wel, want op zaterdag 31 oktober dan speelt Silva Bumpa in The Fuse. Het is een rising talent in de UK sound. En de tickets die ervoor, daarvoor staan al online. Hij heeft ook net zijn nieuwe plaat uit met de meneer die de UK sound weer heeft grootgebracht. Interplanetary Criminal. En dat is die Hold the Phone. Oh, wel kleine side note. Er is een no-phone policy.

gemaakt door drie mannen die alle drie in Genk leven, wonen. Die zijn daar opgegroeid. En ze hebben een nieuwe release uit, London Sisters, met bijbehorende videoclip. Moet je maar eens checken. Princesi, Grismo en Highlight.

Zaterdag 7 november, dat klinkt nog heel erg ver weg, maar dat gaat sneller daar zijn dan dat je denkt. Dan is er namelijk een feest. Een heel erg groot feest zelfs. Het grootste indoor rave feest dat België kent. Ik moet het niet meer aan je voorstellen eigenlijk, denk ik. Rave Rebels. Om 6 uur 's avonds, dan beginnen ze eraan en dan trekken ze door tot 7 uur in de ochtend. En normaal gezien is dat altijd techno, reteharde techno, hard techno, industrial, alles wat je wilt. Maar afgelopen week hebben ze daar toch een verrassende naam aan hun line-up toegevoegd. Namelijk Kulsh. Heel benieuwd of Kulsh daar iets anders gaat doen. Of Kulsh iets steviger gaat doen. Of gaat hij gewoon zijn eigen lekkere Kulsh zijn. Ook nog toegevoegd deze week aan de line-up is Faithless, Reinier Zonneveld, Colin Benders en Richie Hawtin. En de tickets die zijn al te koop via de website. Het is trouwens 2 dagen feest daar. 6 en 7 november. Rave Rebels. Met dus ook Kulsh.

Vandaag kan je gaan feesten op de trappen van het KMSKA op Amelie Lens. Er is de Open Air van Paradise City Festival, maar er is ook nog Krammerok. En te spotten op Krammerok of toch op de line-up daarvan zijn deze mannen van Goose vandaag. Zeg, we hebben wat te vieren. En dat gaan we zo meteen doen na deze van Andromedic. Samen met Terry B. Dit is Up.

We hebben wat te vieren, namelijk de 25e verjaardag van Tika's Sunglasses at Night. Het originele nummer, dat is een 80s popnummer, geschreven door Corey Hart in 1984.

0: nog maar een kleine teenager. En zoveel jaar later kwam hij in contact met Zentarius.
1: I booked my friend to be there next morning. He's like, well, why don't we try making a track? We did this track and I didn't really have that much to offer technically. Right. So I'm like, I'll sing these words. And I remember we made it. We made it really quickly. And then my record store, which I own, was like a block away. We went quickly to the record store to play it for all the guys at the shop. You know? And I remember being so embarrassed. Like, when I had never heard my voice like that before. Right. But everyone else loved it.
0: Wat je dus misschien niet weet, is dat Zentarius het dus eigenlijk heeft geproduced. En Dika, die heeft de vocals gedaan. Loki, ergens opgenomen in de living in Montreal 25 jaar geleden. En al jaren gaat het nummer sterk. Het heeft al vele remixen gekend door onder andere Cabo en Crooked, Renier Zonneveld, Chris Liebing en veel, veel, veel versies. Maar één ding is er nooit veranderd. Die iconische Tiga-vogel. Een van de meest legendarische Electro Clash platen.

En van 25 jaar Sunglasses at Night naar een nummer dat nog maar één dag oud is. Deze duo van Amelie Lens. Gisteren heeft haar debuutalbum gelanceerd, Aura. En dat is ze vandaag in het groot en in het breed aan het verkondigen, aan het trappen van het KMSKA. Het is echt een zotte locatie waar ze haar release party houdt. En onze Amber Bros, die is daar ter plekke aanwezig. Je moet maar eens kijken op de socials van Studio Brussel. Dan hoef je daar niets van te missen. En straks nog een cadeautje voor alle thuisblijvers. Want zometeen, na 10 uur, dan krijg je Amelie Lens een uur lang in de mix tijdens Unzinvite.

Heerlijke nieuwe track. Amelie Lens, a track by 150 BPM. Go check it out. Het is haar allereerste debuutalbum dat ze heeft gedropt. Aura. Overal te streamen, te downloaden. En natuurlijk ook heel wat tracks hier te luisteren op Studio Brussel. Volgende week dan is er Voodoo Village Festival. Het laatste festival van de zomer. Met heel wat lekkers op de line-up. Pasa komt bijvoorbeeld, Nina Kravitz, Jimmy Jules, Vintage Culture, Young Marco, Adrian Mills en D.O. Angels of Time. Het gaat echt van links naar rechts. Dus voor ieder wat wils, maar ook te spotten op die line-up. Deze Len Faki. En dan kan deze Oens Anthem niet ontbreken vanavond

0: We doen ook gewoon nog door tot 3 uur vannacht. Met na 11 uur nog een setje van de Very Hot Mrs. Alicia Besco.
1: Hallo, ik ben Alicia Besco. En straks, na het nieuws, hoor je een setje van mij ter gelegenheid van de open air van Paradise City. Verwacht een stevige dosis groove en vooral heel veel energy. Dus blijf zeker luisteren.
0: En ook
1: dat
0: nog,
1: straks.
0: Ook nog Abonnie Lens, die krijg je zo meteen na het nieuws van 10 uur. She's back!
2: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
3: En Sven, is het intens?
2: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
3: Ah! Oh, maar is het legaal?
2: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
4: Ik heb een diefstal gepleegd!
3: Is het gevaarlijk?
2: Wow. Dat valt wel mee.
5: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: Life is music. Life is music.
7: Studio Brussel.
8: 10 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met alle records. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds en blijft er waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sproeisysteem waarbij een leiding over een lengte van 1800 meter zo'n 2000 liter per minuut nog de bodem over de bodem verspreid. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. De Vlaamse werkgeversorganisatie FOCA is geen voorstander van een btw-verhoging, dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende week op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een btw-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor FOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de automatische loonindex. Dat zegt topman Frank Peks.
9: We zijn geen fan van een btw-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een btw-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering en dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van btw, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
8: Bij een brand tijdens een bruiloftsfeest in Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. Er zijn ook heel wat gewonden. Een aantal van hen is er erg aan toe. Het vuur brak uit in een feestzaal in de stad Lingwala, niet ver van de hoofdstad Kinshasa, toen er dus een bruiloftsfeest aan de gang was. Wat het vuur veroorzaakt heeft, moet verder onderzoek aan het licht brengen. En het sportblok beginnen we met tennis, want op de US Open heeft Alexander Bloks voor een stunt gezorgd. Hij klopte zo net de nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. 6-7, 6-3, 6-0 en nog eens 6-3. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Bloks zich weet te plaatsen voor de 8e finales nu op een Grand Slam toernooi. Cobolli verloor onlangs ook nog de finale van Roland Garros. In Brussel is de tweede en laatste avond van de 50e jubileumeditie van de Memorial van Damme, zo net afgelopen. Bert Sterks vanuit het Koning Boudewijnstadion. Wat is de balans van deze tweede avond?
10: Die is goed. 3 beste wereldjaarprestaties en 8 meetingrecords. Ook de tweede avond mocht er dus zijn. Om de 5000 meter liep Balij uit Bahrein, de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat tot haar eigen verbazing op de 1500 meter. Terwijl de Amerikaan Bednarek zijn snelste 200 meter van een week geleden evenaarde in 1962. In het kogelstoten deed de Jamaicaan Campbell dan weer de verste worp van dit jaar. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. De Zwitserse Werro haalde het nipt voor Femke Broederspoel, die wel eens alsmaar dichterbij Werro komt. Masai Russell en Alessandro Santos maakten hun favoriete rol op de horde waar. De Belgen presteerden vanavond matig.
8: Dankjewel Bert. En in het voetbal is de wedstrijd tussen Standaard en Antwerpen aan de gang. Tom Bouwweel, jij volgt die wedstrijd in Luik. Hoe staat het daar?
11: Nog altijd 0-0. Er zijn al een paar kansen geweest. Een paar grote. 2 voor de thuisploeg en eentje voor Antwerp. Maar ze hebben nog niet kunnen scoren. In de eerste helft was het een gelijkopgaande beginfase. Maar dan stond daar het initiatief genomen met een aantal goede pogingen de beste kans voor Nguyené. En de jonge Cameroener had ook een goede poging tegen de onderkant van de lat na de pauze. En voor Antwerp moeten we al helemaal terug gaan naar het begin van de wedstrijd voor die grote kans van Thibaut Sommers. We wachten dus op doelpunten hier op Sclessin. Voorlopig nog altijd 0-0.
8: Dank voor de update, Tom. En ook Sint-Truiden en La Louvière spelen momenteel tegen elkaar. Daar is het 2-0 voor Sint-Truiden. Eerder vanavond won Westerlo met 0-4 bij KV Mechelen. Een rustige en bijna heldere nacht straks. Temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer en dan nog wat warmer tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Oh yes, natuurlijk is het terug hier bij Oens. Met iedere maand je nodige portie techno. Amélie Lens, hier en nu voor jou een uur lang tijdens Oens en Vibes.
6: Studio Brussel. Life is music. Take control. Take control. Let the music take control. Take control. Set your spirit free.

Hallo, dit is Amelie Lens en elke week hoor je mijn mixes hier op Studio Brussel. Life is music. Stubru.

Feel it. Hallo, het is Amelie Lens en elke week hoor je mijn Exhale radioshow hier op Studio Brussel. Bedankt om te luisteren en tot volgende week. Bye!

0: Brussel.
1: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. In Moskou zijn de gesprekken tussen president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner afgelopen. Ze bespraken een Amerikaans voorstel om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen hebben Witkoff en Kushner een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in de hoofdstad Kiev. En dat is voor het eerst dat de gezanten in Oekraïne zelf op bezoek gaan. In Rusland daarentegen waren ze al verschillende keren. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. In meer dan 20 steden in de regio werd vandaag betoogd tegen die AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
2: Natuurlijk persoonlijke angst, da ich selber Migrant bin. Ich komme nicht aus Deutschland, ich bin hier nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
1: Ik ben vooral bang, zei de man. Op de US Open Tennis heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de achtste finales. Blok klopte vanavond het vijfde reekshoofd daar in New York, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Blok zich weet te plaatsen voor de achtste finales op een Grand Slam toernooi. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijg je van Bert Sterks.
3: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij, winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
1: En in het voetbal heeft Standaard met 1-0 gewonnen van Antwerp. Door deze zege springt Standaard voorlopig naar de 5e plaats in het klassement. Volgens verdediger Ibe Houtekiet was het goed dat Standaard pas in het slot kon scoren.
4: We hebben echt veel energie gebracht. En weet je, misschien, ik mag het niet te luid zeggen, maar misschien is het goed dat we niet hadden gescoord in de eerste helft. Want dan hadden we echt bleven die klik hebben van door te pushen. We hebben soms die neiging als we in de eerste helft scoren, dat we een beetje achteruit kruipen, zoals ik al zei. Misschien was het wel goed vandaag, misschien was het voorbestemd dat we beter nog niet hadden gescoord in de eerste helft, maar wel in de tweede helft.
1: Sint-Truiden won vanavond vlot van La Louvière, 4-0 werd het daar. Een rustige en bijna heldere nacht straks, temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.
5: Valérie Wijnands.
6: Vlaanderen's most rising star Alicia Bisco. Ook aanwezig tijdens de gratis Open Air van Paradise City op Plasnoor. En daarom nu op je radio.
0: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Live is music.

Hey, dit is Alicia Besgo en het komende uur hoor je Mindset hier bij Untenvites op Studio Brussel. Een shout-out naar iedereen die er nu bij is. Geniet ervan en veel luisterplezier.

Ons invites Alicia Besco. Door haar set in de wereldberoemde badkamer Heur is het pijlsnel gegaan voor haar. Ze stond deze zomer in België alleen al op extrema outdoor, Lokerse feesten, Weekend Dance, Tomorrowland en Voodoo Village. En internationaal hou ze al helemaal niet meer bij. Zo hard gaat ze. En als je dit hoort, dan begrijp je ook helemaal waarom. Ze komt uit Kortrijk, maar woont ondertussen al even in Brussel. En hier en nu voor jou in de mix tijdens Ons invites.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Moskou zijn de gesprekken tussen president Poetin en Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner afgelopen. Tijdens een gesprek van zo'n 3 uur vanavond bespraken ze voorstellen om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zondag hebben Witkov en Kushner een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in de hoofdstad Kiev. Het is voor de eerste keer dat de twee naar Oekraïne zelf trekken. In Rusland waren ze daarentegen al verschillende keren. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds en blijft er dus waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sproeisysteem waarbij een leiding over een lengte van zo'n 1800 meter 2000 liter per minuut op de bodem wordt verspreid. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. Zondag zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Net als de andere partijen hield de AfD vanavond nog een laatste campagnebijeenkomst. Voorman Ulrich Siegmund vindt het een noodzaak om de migratie anders te oriënteren.
2: We möchten die migration wieder neu ordnen. We möchten nicht trennen zwischen einer illegalen Einwanderung, zwischen Leuten, die unser System ausnutzen und zwischen Leuten, die gerne mit anpacken wollen, die im Rahmen unserer strengen Gesetzgebung, wenn wir sie mal einhalten würden, hierher kommen.
1: In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is een vergelding op een eerdere Iraanse aanval op een Amerikaans marineschip. Een van de tankers lag bij het eiland Karg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Vanavond heeft Iran dan weer opnieuw vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties in de regio die een link met de Verenigde Staten zouden hebben. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
3: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij, winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
1: In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen, verslag van Tom Boudeweel.
4: 9-9 voor Standaard, nog altijd ongeslagen ook en in de bovenste regionen van het klassement. Dankzij een penaltygoal van Ayensa, een kwartier voor tijd, zijn 4e doelpunt al dit seizoen. Standaard bracht veel energie, Antwerp ging er aanvankelijk in mee, maar moest daarna terug. De thuisploeg dreigde een paar keer en Gwenne miste de grootste kans, Somers ook aan de overkant. Na de pauze waren er minder mogelijkheden, Standaard won uiteindelijk verdiend door een strafschop. De gelijkmaker van Somers werd van de lijn gehaald. En zo 1-9 voor Antwerp, net voor de duels tegen Club Brugge en Union.
1: Sint-Truiden versloeg La Louvière met 4-0 en Westerlo ging vanavond met dezelfde cijfers winnen op het veld van KV Mechelen. Een rustige en bijna heldere nacht. Temperaturen rond 8 graden. Zondag droog en vrij zonnig ook en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Party never stops.

0: 1 uur, een goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en twee Amerikaanse gezanten is afgelopen na 3 uur. Dat melden Russische staatsmedia. Jared Kushner en Steve Witkoff spraken in Moskou met Poetin over de oorlog in Oekraïne. Die oorlog duurt nu al meer dan 4 jaar. Het Kremlin noemt het gesprek eerlijk en constructief. Er zouden enkele ideeën besproken zijn om tot een akkoord te komen. De Amerikaanse gezanten reizen nu door naar Kiev. Dat is voor het eerst sinds het begin van de oorlog. En er is een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
1: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
2: Wow, that's incredible to hear.
0: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde vanop de Noorse lanceerbasis Andøya, boven de Poolcirkel. Europa wil zo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. Op het WK G-wielrennen in het Amerikaanse Huntsville heeft Ewout Vromant het brons veroverd in de tijdrit van de MC2-klasse. De 42-jarige Oost-Vlaming moest in een chrono van 18 minuten en 22 seconden enkel 2 Fransen laten voorgaan. Vromant pakte de voorbije jaren ook al 2 keer het goud en 2 keer brons op het WK tijdrijden. Maandag rijdt hij nog de wegrit. Julie de Bok werd bij haar WK-debuut 7e in de tijdrit van de WC4-klasse. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty-doelpunt van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten na een 0-4-nederlaag tegen Westerlo. Op de US Open tennis heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Bloks zich weet te plaatsen voor de 8e finales op een Grand Slam. Blijven vechten, dan lukt het wel, zegt hij.
3: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball and it paid off today.
0: Het weer, een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer, nog warmer dan, tot 29 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.